longontsteking. Hij was 72 jaar. En het verlies van de Oranjevrouwen tegen Ierland komt hard aan bij het elftal en bij bondscoach Arjan Vuurink. Hij zag een team dat er alles aan wilde doen, maar het was vooral erg slordig, zei hij bij de NOS. Oranje verloor met 3-2 en heeft direct de plaatsing voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. In de ochtend is het op de meeste plekken nog steeds droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En dit was het nieuws op 538.

Rizzardo. Je hoorde ze in Duco, Radio 58, Tomorrowland, One World Radio. In het holst van de nacht. Laten we weten, waar ben je wakker? Drop het in de 58-app. Dat heeft ook Babette gedaan. Dennis lekker aan het blazen met de beat. Heb je nog Martin Garrix en Ed Sheeran voor me? Jazeker. Dit is Repeat It op 58. Tune of the Week.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hantavirus dat 13 mensen op een Nederlands cruiseschip heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen, maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijkere provincie Mendoza. Daar waren sommige mensen geweest voordat ze aan boord gingen. De Britse premier Starmer is boos op de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die schreef op X dat de dood van een Britse student het gevolg is van massa-immigratie. Een woordvoerder van de premier zegt dat Vance de Britse democratie probeert te verstoren en dat hij verdeeldheid wil zaaien. En in Epe hebben tientallen mensen geprotesteerd tegen een AZC in het dorp, meldt de Stentor. Er werd gevreesd voor problemen, omdat op hetzelfde moment de avondvierdaagse voorbij kwam, maar het bleef rustig. De actievoerders willen dat de noodopvang weggaat uit een hotel. Die is al 3 maanden langer open dan was beloofd. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En dit was het nieuws op 538.
0: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
3: Hardwell. Radio 538.
4: Yo, yo, what's up? Ik ben Hardwell. En welkom bij deze nieuwe aflevering van Hardwell On Air hier op 538. Deze maand zit de show vol met nieuwe muziek en remixes voor onder andere Two Aces, Bass Modulators, NLW en nog veel meer. Daarnaast hoor je deze aflevering ook mijn nieuwe 2026 versie van mijn track Countdown, plus veel nieuwe tracks van onder andere Tiësto, U met Osgang, Avao en Nifra. We duiken er meteen in. De eerste remix van de nieuwe remix EP. Dit is Hardwell en Showtech, How We Do, in de

Yes, yes, het is tijd voor de Hartel Exclusive van deze maand. Ik draaide deze nieuwe 2026 versie van Countdown voor het eerst tijdens mijn set op EDC Mexico. En nu is die eindelijk overal uit. Direct daarna hoor je een nieuwe remix van een van mijn classics. Dit is

Het is tijd voor de demo van deze maand. Een nieuwe track van Dab Max, Shut Me Out. Een van mijn favoriete tracks tijdens mijn Ultra Miami set. Wil je dat ik jouw track hier draai in Hartel On Air? Dat kan. Ga naar revealedrecordings.com en upload daar jouw demo.

Hartel On Air. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En vergeet niet, de remixes van Countdown, Encoded en How We Do zijn nu overal uit. Oh ja, en we sluiten de show nog even af met de Bass Modulators remix van Not Alone. Wil je nou precies weten wat ik heb gedraaid en de show nog een keer naluisteren? Dat kan. Hij staat volledig op djhartel.com. Bedankt voor het luisteren en volgende maand ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Hartel On Air hier op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Maar 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere reiskostenvergoeding om de gestegen benzineprijs te compenseren. Dat meldt het AD op basis van een enquête van vakbond CNV. Een tijdje geleden verhoogde het kabinet de onbelaste kilometervergoeding van 23 naar 25 cent. Maar de CNV wil liever dat de accijns op brandstof flink omlaag gaat. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het aantal plofkraken neemt explosief toe, meldt de Telegraaf. Waar er vorig jaar maar 4 geldautomaten werden opgeblazen in het hele jaar, zijn dat er dit jaar al bijna 5 keer zoveel. Nederlandse plofkrakers gingen eerst vaak naar Duitsland, maar omdat die nieuwe maatregelen nemen, komen ze nu weer terug. En de marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In Kerkrade, Zuid-Limburg, is vannacht een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd. Er is veel schade, maar geen instortingsgevaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Arnhem geeft rapper Kanye West, of J, vanavond zijn eerste van twee concerten in het Gelredome. Er was veel om de concerten te doen, omdat J anti-Joodse dingen heeft geroepen. Rond het concert zijn 3 protesten aangekondigd, eentje van het Sidi en 2 van individuen. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets hebben gezien op om zich te melden. En in de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn er in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hantavirus dat 13 mensen op het cruiseschip Hondius heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen. Maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijke provincie Mendoza. Mensen kunnen het Hantavirus krijgen als ze rattenpoep aanraken. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De 2 inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En de Oranje-leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland met 3-2 verloren. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaatsing voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog 1 wedstrijd te gaan staan ze nu 3e in de pool. En alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En dat was het nieuws op 538.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: De Burger King hamburger, onze klassieker, met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer, voor maar 1 euro bij Burger King.

0: grootste sportevent ter wereld.
1: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
0: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
1: Het WK Voetbal
0: 2026.
1: En deze donderdag
0: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
1: tot leven.
0: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
0: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
0: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet. Met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
6: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
7: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.

0: extra, extra veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: Je vakantie vind je bij Bol.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar €1. En ook fijn, varkenshaas culinair per 100 gram voor maar €1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
6: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met...

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
6: Thanks.
3: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
0: Echt serieus?
6: Oh,
0: wat een geld.
4: 18.000, tot verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: 538 Nieuws.
21: 7 uur.
22: Het aantal plofkraken in ons land stijgt weer. Vorig jaar waren er nog 4. Vannacht ging de teller naar 20 met een opgeblazen geldautomaat in Vlaardingen. Van de 2 daders kon er 1 worden opgepakt. Volgens de Telegraaf weken plofkrakers een tijd lang uit naar Duitsland, maar komen ze terug nu het daar te lastig wordt. Veel achtste groepers op de basisschool krijgen een te optimistisch advies voor het niveau op de middelbare school, meldt nu.nl. Bij twijfel wordt altijd gekozen voor een hoger niveau, maar vaak blijkt dat brugklassen ze dat niet redden. Ze worden dan teruggezet en dat heeft grote gevolgen voor zowel de leerling als de school. In Kerkrade is vannacht een auto een woning binnengereden. De bestuurder en een inzittende raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft de woning flinke schade, maar is er geen instortingsgevaar. En de Nederlandse voetbalvrouwen zijn wat minder zeker van plaatsing voor het WK van volgend jaar. Gisteravond verloren de Oranje Leeuwinnen het kwalificatieduel met Ierland met 3-2. Daardoor staan ze nu met nog 1 wedstrijd te gaan, derde in de pool. Alleen de nummer 1 gaat direct door. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En dat was het nieuws op 538.
23: Goedemorgen, het is 7:03. Martijn hier op de plek van Kilian, maar eerst even gauw de verkeersinformatie die vrij sumier is op dit moment. Flitsers zijn er niet, maar controle, enkelvoud, die wel. Eentje op de A9 Amstelveen naar Diemen tussen Amstelveen Oost en het AMC ziekenhuis. Verbindingsweg is daar dicht, vertraging 5 minuten.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
28: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
29: Helemaal los bij Ethos.
30: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
31: Mooi van Ethos.
32: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
23: Weekend begonnen met Miles Smith. Zometeen Drive Safe komt eraan.

0: Martijn, heb jij je niet in de tijd vergist?
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Stuurt mijn schoonmoeder. Net in de WhatsApp hier. Nee, ik wist dat ik hier moest zitten. Want Kilian is vrij een ochtendje. Dus daarom Martijn op zijn plek. Goedemorgen, 11 minuten over 7. Dit is 538. Je weekend is officieel begonnen met muziek van Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe. En ook Damiano David, Tyler en Nile Rodgers met Talk To Me. Deze ochtend begint op de meeste plekken droog. Uiteindelijk gaat het toch weer regenen. Tijdens buien wordt de wind een beetje vlagerig en de temperatuur ligt dan rond maximaal 19 graden. En als je de zon ziet, meteen een foto maken, want die is zeldzaam vandaag. Hey, Oranje is aangekomen in de Verenigde Staten. Een nieuwe halt op weg naar de start van het wereldkampioenschap voetbal. Met de eerste poolwedstrijd natuurlijk tegen Japan, die op de 14e op het menu staat. En hier bij 538 staat trouwens ook een hele hoop WK op het menu. Alle gangen zal ik zo meteen even met je doornemen. Want tijdens het werelds grootste voetbalfeest is het ook op 538 hier ontzettend feest. En daarover gesproken, elk feestje heeft een anthem. En dat geldt dus ook voor het naderende WK. Shakira en Burna Boy hebben te pakken. Hier is Die Die op 538.

0: streken is dit een behoorlijk bekend voetbal-anthem. Bij PSV gebruiken ze het veel. Tina Turner hoorde je, Simply the Best. Daarvoor hoorde je een voetbal-anthem wat straks de hele wereld kent. Die Die van Shakira. Op Radio 538.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: En 538 en het WK voetbal is een heel erg gelukkig huwelijk. Want we doen hier zo ontzettend veel rondom het WK dat het bijna moeilijker is om niks te winnen dan wel iets te winnen. Zullen we even doorlopen samen wat je allemaal kunt meepakken hier als het gaat om het WK op Radio 538. Dit bijvoorbeeld in Hartje Amsterdam opent binnenkort tijdelijk The Old Amsterdam. Dat is dé oranje kroeg van Nederland waar jij alle wedstrijden van Oranje kunt beleven alsof je er zelf bij bent. Je bent daar niet alleen, ook oud-internationals zoals Maarten Stekelenburg komen daar meekijken met je. Er is een volop koude drankjes, lekkere hapjes, gigantisch scherm. Wat ik al zei, oudspelers van Oranje die erbij zijn. Wolter Kroes komt live optreden. Het zit er allemaal bij. Dat wordt één grote happening. Kaarten voor dat event kun je winnen in de 538 middagshow bij Frank en Arin, die vervolgens ook in die kroeg aanwezig zullen zijn. We hebben een joekel van een WK-pool gelanceerd waaraan je mee kunt doen samen met de 538 DJ's en met al je vrienden en bekenden en je medeluisteraars natuurlijk. Op 538.nl/scorito kun je daar opgeven. En als je die pool wint, dan win je hele dikke prijzen. En als je echt voor de VIP-experience wil gaan, dan kun je de komende week natuurlijk weer terecht in met name de ochtend- en de middagshow, waarin heel veel tv's worden weggegeven om het WK echt in stijl te kunnen kijken. Maar als ik zeg stijl, dan is er natuurlijk ook nog heel veel stijl, om het zo maar te zeggen. Want je kunt ook nog kaarten winnen, plus de reis, het verblijf en $538 zakgeld om aanwezig te zijn bij de tweede poolwedstrijd Nederland tegen Zweden in Houston. Nou, dat en waarschijnlijk vergeet ik nog een hoop. Check even 538.nl voor alle info rondom het WK-voetbal. Wat we doen hier op 538.

0: White Seas met Hey There Delilah. Ik was toevallig gisteravond even, ik kon niet slapen, want ik doe mijn Spotify aan het scrollen met al die oude playlists die ik ooit gemaakt heb. Het kwam deze ineens langs, toen dacht ik, hey, wat een goed liedje. Draaien voor je op 538, dus zo doet het zojuist hier op 538. Hey, van wereldsterren heb je toch vaak het idee dat zijn hele creatieve mensen, toch? Die verzinnen de meest originele dingen. Maar wereldsterren kunnen soms ook gewoon hele simpele zielen zijn. Dat blijkt ook wel uit de naam die een wereldster aan zijn huisdier gaf. Zometeen hoor je wie en wat.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
9: Kick it to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4:00 middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
12: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, het is WK.

0: kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
1: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands... avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
15: 538 Martijn Lagrau.
16: Charlie Puth komt eraan met Wiz Khalifa samen, maar eerst...

11 minuten over 7:30. En bij wereldsterren denk je toch vaak, nou, dat zijn over het algemeen hele, hele creatieve mensen. Hè? Die verzinnen de meest originele dingen. Maar soms zijn wereldsterren ook gewoon hele simpele zielen. En Harry Styles is er eigenlijk ook zo eentje. Nou ja, die wordt, en terecht, gezien als een super creatieve gast. Maar die had vroeger een hamster. Weet jullie dat beestje genoemd had? Hamster. Ja. Ja, je hebt het natuurlijk moeilijker te maken dan noodzakelijk, maar emotioneel is het ook weer niet. Hier is de Harry Styles, American Girls.

De Deathmatch van Bakermat en Rani. Je hoorde I Love Life op Radio 5. Ja. En ik hoop dat je dat voelt, diep van binnen. I Love Life. Hè? En een leven zonder muziek is ja, als zo'n winkelwagentje met zo'n blokkerend voorwiel. Weet je, het beweegt wel, het gaat vooruit. Maar leuk is anders. Daarom zijn er de hits van 538 met zometeen Snow Patrol. En nu Bruno Mars.

0: Say Yes. Het enige waar jij moet denken bij een bruiloft eigenlijk. Snoepzool op Radio 538. Het is iets voor 8 uur. Zometeen hoor je wat een rare fans Martin Garrix eigenlijk heeft. En we spelen Kilian's kansloze kennisquiz, waarin jij kans maakt op prijzen. Dat allemaal zometeen.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
5: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin, mooi wonen.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
16: Weer terug voor inkt en toners bij 123?
17: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
16: Zo geregeld. 123inkt.nl.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
21: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
24: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
25: 538 Nieuws.
26: 8 uur.
27: Het kansrijk adviseren van leerlingen in groep 8 van de basisschool werkt niet, meldt nu.nl. Bij twijfel krijgen 8e groepers vaak een hoger schooladvies dan ze daadwerkelijk aankunnen. Als blijkt dat het niveau te hoog is, moeten ze worden teruggezet. En dat levert scholen vaak problemen op. In Rotterdam-Delfshaven is een voetganger omgekomen door een ongeluk met een tram. De man of vrouw kwam gisteravond laat onder de tram terecht en overleefde dat niet. De straat was een tijd lang dicht voor onderzoek en de politie is nog op zoek naar getuigen die meer over het ongeluk kunnen vertellen. Er zijn hier weer steeds meer plofkraken. Vorig jaar gebeurde het maar een paar keer, maar sinds Duitsland meer maatregelen heeft genomen, komen de plofkrakers terug, schrijft de Telegraaf. Dit jaar waren er al 20 kraken. De laatste was vannacht op een geldautomaat in Vlaardingen. Daar zijn huizen ontruimd en is veel schade. En in Kerkrade is een auto vannacht de zijkant van een huis binnengereden. De twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Op beelden is te zien dat de auto een raam eruit heeft gereden. De politie onderzoekt de oorzaak. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En dat was het nieuws op 538.
0: Dankjewel. 3/8, verkeersinformatie van Flitsmeister op 538. Er is een vertraging gemeld op de A9, Amstelveen naar Diemen. Tussen Amstelveen-Oost en het ziekenhuis. Verbindingsweg is daar dicht, 6 minuten vertraging. En flitsers, die komen ineens binnen druppelen. Dankjewel voor het doorgeven. De A1, Deventer-Apeldoorn met Deventer, 97.8. De A2, Utrecht richting Den Bosch bij Beest, 83.7. De A7, Drachten-Heerenveen bij Drachten, 165.0. En nog één op hetzelfde stuk, ook bij Drachten, maar dan bij 161.4.
28: Helemaal los bij Ethos.
29: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
30: Mooi van Ethos.
31: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
32: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar €1,49.
33: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
34: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
0: Ik weet niet of jij fans hebt, maar Martin Garrix heeft die wel. Dat zijn soms hele rare mensen.
35: Dat verhaal.

0: is Zwaartedracht.
1: Mijn naam is Martijn. Mocht je Kilian van Luiting verwachten op het tijdstip, wat normaal gesproken ook altijd zo is. Vandaag even niet. Die is een ochtendje vrij. Daarom Martijn op zijn plek. Het is zaterdagochtend, 6 juni. Hou rekening met een regenachtige dag en temperaturen die niet hoger uitkomen dan 19 graden.
2: Jouw weekend.
0: Jouw 538. Jordan Sombernet met Homewrecker en Martin Garrix en Lau met Mad. En Mad, zo kun je de fans van Martin Garrix wel noemen. Nou, niet allemaal, maar er is een klein plukje fans van Martin Garrix wat hele rare dingen doet als ze die jongens zien. Martijn had ooit een meet and greet, waarbij je als fan dus heel dicht bij je idool kunt komen. En een van die fans nam dat dichtbij komen iets te letterlijk. Want die beet Martijn in zijn nek. Raar. Goed, ik heb ook iets waar jij je tanden in kunt zetten. Namelijk Kilian's kansloze kennisquiz. Die gaan we zometeen spelen. Hoe dat werkt, dat vertel ik je zometeen. Madcon komt er ook aan met Baggin. En dit is de nieuwe van Taylor Swift op 538.

0: 538. Goedemorgen.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ja. Kilian heeft mij de sleutels van zijn radioprogramma gegeven. Plus daarbij het draaiboek ook. En hij speelde iedere ochtend in het weekend Kilian's kansloze kennisquiz. Daarin staan twee kennisstellingen centraal. Die krijg je zo meteen van me. Eén van die twee stellingen is waar. De andere is verzonnen. En aan jou dus de vraag. Welke is niet waar? Dus welke van de twee is de kansloze stelling? En die moet je dus even uitzien te vissen. Als dat lukt, app dan je antwoord door met de app van 538... en maak kans op het 538 prijzenpakket. Let op, dit zijn de stellingen waaruit je kunt kiezen. Stelling 1. Eeneiige tweelingen hebben ook altijd dezelfde vingerafdrukken. Dat is stelling 1. Stelling 2. Het dragen van een stropdas kan ervoor zorgen... dat er tot 7,5% minder bloed in je hoofd terechtkomt. Nou, welke van deze stellingen is niet waar? Is dat stelling 1? Eeneiige tweelingen hebben ook altijd dezelfde vingerafdrukken. Of stelling 2? Het dragen van een stropdas kan ervoor zorgen... dat er tot 7,5% minder bloed in je hoofd terechtkomt. Welke stelling klopt niet? App even 1 of 2 met de app van 538... en maak kans op het prijzenpakket.

0: 538.
1: Men One Republic en Runaway. We spelen Kilian's kansloze kennisquiz, waarin twee kennisstellingen centraal staan, maar eentje klopt niet. Aan jou de eervolle taak om die fouten eruit te vissen. Stelling 1. Eeneiige tweelingen hebben ook dezelfde vingerafdrukken. En stelling 2. Het dragen van een stropdas kan ervoor zorgen dat er tot 7,5% minder bloed naar je hoofd gaat. Welke stelling is niet waar? Laat het weten in de app. 1 of 2 versturen is voldoende. Maak je kans op het prijzenpakket. Zometeen de uitslag. Jennifer Lopez komt er ook aan. Save Me Tonight en Morgan Wallen en Tate McRae met What I Want.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En deze donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
2: Het WK Voetbal. Beleef je. Met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Hallo.
5: Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En ik was. Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK!
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
10: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op Centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op Celesta.nl.
17: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
19: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
20: Peugeot. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
21: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend.
0: Op van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
21: Beauty van binnenuit.

0: af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
1: Lineker! Ja, Gary Lineker!
0: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: 538, Martijn Lagaal.
3: Zometeen de uitslag van Kilian's kansloze kennisquiz, maar eerst J-Lo.

0: Morgan Wallen. En David Gray. What I Want. Op 538.
1: 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Met erin twee kennisstellingen, waarvan er één glul is. En de andere is dan wel waar. Aan jou de schone taak om diegene eruit te vissen die dus niet klopt. Sophie.
2: Ja?
0: Goedemorgen, met Martijn spreek je van Radio 538.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
2: Goed.
0: Net wakker of niet?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Bel ik je wakker of niet?
2: Nee,
0: dat kan niet, want je had geappt namelijk voor Kilian's kansloze kennisquiz. Hey, ja. Voordat we het daarover gaan hebben, wat heb jij op de planning staan vandaag?
2: Twee hockeywedstrijden en daarna een feestje met hockeyteam.
0: Even wachten, twee hockeywedstrijden?
2: Ja, eentje van mijn broertje waar ik naar ga kijken.
0: Oh, ik dacht je moet twee keer het veld op.
2: Nee.
0: Oké, alright. En toen ging ik helemaal aan, een hockeyfeest. Ik weet nog van, nou ja, toen ik een stuk jonger was, hockeyfeesten waren altijd de bom. Hockeyfeesten, daar wilde je bij zijn. Voetballers, leuk die een feestje geven, maar hockeyfeesten waren altijd helemaal de shit.
2: Ja,
0: klopt dat beeld of niet?
2: Ja,
0: hè?
2: Zeker.
0: Oké, en ga je daar een beetje gedragen vanavond of hang jij als eerste in de kroonluchter?
2: Misschien later in de avond, maar in het begin wel gewoon gezellig doen.
0: Oké. Hey, Sophie, luister. Ik kan uren met jou praten over hockeyfeesten. Maar we gaan even praten over Kilian's kansloze kennisquiz. Ik had net twee stellingen die ik heb opgenoemd. En een ervan is dus niet waar. Stelling 1 was, één eigen tweelingen hebben ook dezelfde vingerafdrukken. En stelling 2 was, het dragen van een stropdas kan ervoor zorgen dat er tot 7,5% minder bloed in je hoofd terechtkomt. Welke van deze twee is gelul?
2: Ik denk stelling 1.
0: En komt dat omdat jij zelf deel uitmaakt van een tweeling? Of weet jij dit gewoon?
2: Nee, dit was een gok eigenlijk. Het was wel een goede gok.
0: Ja,
2: want ik ben wel overtuigd eigenlijk. Maar het was wel een gok.
0: Nou, je klinkt inderdaad heel overtuigd van jezelf. En terecht, want het is goed. Gefeliciteerd.
2: Mooi.
0: Ja. Nee, het is, het is verzonnen. Eén eigen tweeling hebben niet dezelfde vingerafdrukken. Veel hebben ze wel hetzelfde, maar dat niet. Je kunt ook bijvoorbeeld niet misdaden op je tweelingbroer of zus afschuiven. Dat gaat gewoon niet. Vingerafdrukken die ontwikkelen zich in de baarmoeder. En daar ligt de lengte van de navelstreng is niet hetzelfde. De positie in de baarmoeder is niet hetzelfde. De groeisnelheid van de vingers verschilt ook bij tweelingen. Dus dat kan allemaal beïnvloed zijn op je vingerafdruk. Dus ieder mens heeft werkelijk waar zijn unieke vingerafdrukken. Dit vergeet jij nooit meer.
2: Nee,
0: misschien kun je het nog een keer opgooien vannacht als je in de kroeg staat met een Maar goed, in ieder geval, je hebt in ieder geval het 50 prijzenpakket gewonnen. Gefeliciteerd. We gaan zo meteen even wat mooie dingen bij elkaar keeperen wat we naar je op gaan sturen. Dus dankjewel voor het meedoen.
2: Dankjewel.
0: En een fijne dag vandaag. Succes.
2: Dankjewel.

0: Ja, weer een hit, hè? Alex Warren, de favorite van deze week. Je hoorde Passenger op Radio 538. Het is iets na 9:15. Straks om 9:00 natuurlijk 3 uur lang het beste van de 538 ochtendshow met Marnix. Maar om je alvast een klein beetje in de sfeer te brengen, even een klein stukje van een stukje ochtendshow van de afgelopen week. Rick, misschien heb je dat gevolgd. Rick was natuurlijk een tijd lang lijstduur voor zijn lokale politieke partij Hart voor Den Haag. Dat is weer een tijdje geleden dat die gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest natuurlijk. Dus het appt ook allemaal een beetje weg, weet je wel. Dat is ook helemaal niet erg, dat kan gebeuren. Dat bleek ook wel, want Rick had deze week de naam van zijn partij niet helemaal meer scherp. Luister mee.
1: Nee, maar ik ben wel een beetje klaar met de politiek in Nederland.
2: Vandaar dat je er zelf in bent gestapt.
1: Jawel, ja. Om te kijken. Ja, om te kijken wat het is. Ik ben,
2: van binnenuit veranderen.
1: Ja. Precies. En je ziet het succes van Hart van Den Haag. Dat, of voor Den Haag. Dat, Hart met Den Haag.
0: Hart in Den Haag.
1: Hart over Den Haag. Nou goed, iets in Den Haag.
0: Ja, nou, dit soort grappen en grollen straks 3 uur lang op 538 in het beste van de 538 op de show met Marnix. Straks om 9:00 begint hij. Dit is de Bauza, Magnetic.

0: zonnestreek. Als het avond is op Radio 538. Zometeen dus 3 uur lang het beste uit de 538 ochtendshow van de afgelopen week. Marnix komt eraan. Veel plezier.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
7: Ook voordelig bij trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
9: Wat is nou lekkerder dan een avond oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo. Let's
5: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: Help!
12: GWC!
11: Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven!
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Pick it to the tribes!
12: Nieuwe serie! Kijk nu op Prime Video.
18: 538 Nieuws.
19: 9 uur.
20: Mensen die Pokémon Go spelen hebben zonder het te weten in de afgelopen jaren een nauwkeurig militair navigatienetwerk helpen opzetten. Volgens Trouw maakten de spelers miljarden omgevingsscans. Daarmee zette het bedrijf dat al die gegevens overnam een uitgebreid systeem op dat in de lucht kan blijven als GPS zou wegvallen. De Rotterdamse politie zoekt getuigen van een ernstig tramongeluk gisteravond laat. Toen werd in de wijk Delfshaven een voetganger door een tram overreden. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Een plofkraak vannacht heeft veel schade aangericht in Vlaardingen. Een geldautomaat werd opgeblazen en daardoor is de pui van een winkel vernield. Een van de twee daders is opgepakt. Het is al de 20e plofkraak dit jaar. Volgens de Telegraaf slaan krakers weer vaker toe in ons land, nu ze het in Duitsland een stuk lastiger is gemaakt. En Paul de Leeuw wil dat de programma's die hij in het verleden heeft gemaakt voorlopig niet zijn te zien in de online schatkamer van Beeld en Geluid. In de Telegraaf zegt hij dat hij zo'n 30 jaar geleden grappen maakte die nu niet meer kunnen. Komt dat materiaal alsnog online, dan moet dat wel worden uitgelegd, zegt de Leeuw. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
21: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A9 Amstelveen richting Diemen bij Amstelveen-Oost, 5 minuten. En op de A12 Arnhem richting Oberhaus bij de grens ook vertraging, 6 minuten daar. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid oppassen. A1 Deventer richting Apeldoorn, 97,8. A1 Amsterdam richting Naarden bij 11,1. A2 Utrecht richting Den Bosch, 83,7. A7 Amsterdam richting Den Hoever, 42,1. A12 Utrecht richting Gouda, 61,6. A13 Rotterdam richting Rijswijk, 11,0. en ook oppassen A67 grens bij België richting Eindhoven bij 15.3.
10: Ik wil als Dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
19: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
21: Hey, goedemorgen met het beste van de 538 ochtendshow. Ook dat funk en

Swims en Mr. Know-It-All bij Radio 538. Goedemorgen, zaterdagochtend. Dit is het beste van de 538 ochtendshow. Tot aan de lunch hoor je de hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien. Deze week groot nieuws over Gerard Joling. Details hoor je zo meteen, net als Kensington.

538 met Kensington en Living For. Deze week in de 538 groepsapp een berichtje van Rick van de 538 ochtendshow. Groot nieuws in de 538 ochtendshow.

0: laatste grote soloconcert in Ahoy. En daarna stopt hij met zijn eigen shows.
1: Nee, Gerard, joh.
0: Ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, wat een goede jingle.
0: Wat is er leuk, hè? Ja.
2: Eigenlijk was dit gewoon een beetje als eigenlijk toch wel als grap bedoeld. Oh. Niet om de eter in te gaan, maar goed, dat risico zat er natuurlijk wel in. Ja.
0: Jij stuurt hem door, dan draaien wij hem.
2: Ja, en ik moet je zeggen, ja. Als je jezelf een keertje lekker wil laten likken, moet je dat ook vooral doen.
0: Maar Gerard, dit is dramatisch nieuws wat hier naar buiten komt vanochtend.
1: Ja, je stopt.
2: Nee joh, nee, voor de rest gaat alles gewoon door joh.
1: Oh, wacht even.
2: Televisie gaat door, gewoon de optredens gaan door, alles erop en eraan. Alleen, ja, dit vonden wij wel even een leuk moment om even zo te zeggen van joh, zo gaan we even de laatste solo concert even aankondigen. En, ja, dat is gewoon een soort ding wat we al maanden hebben liggen en besproken.
0: Ja.
2: En dat komt nu naar buiten en ik denk dat het hartstikke mooi is gewoon.
0: Maar eventjes, dat klinkt toch een beetje dramatisch als je zegt van mijn laatste grote soloshow en dan in Ahoy. Dus er zit toch iets van een afscheid in.
1: Ja, ja.
2: Ja, zo klinkt het wel een beetje misschien, maar goed. Nee, het hele circus gaat gewoon, kijk, ten eerste heb ik nog een contract, nog voor 2 jaar bij RTL.
0: Ja.
2: Houdt in dat gewoon allemaal doorgaat, de massingen en wat dan ook allemaal. En dat betekent ook gewoon dat mijn gewone optredens ook gewoon allemaal doorgaan.
0: Ja,
2: en de festivals en de grote dingen, dus er is helemaal niets aan de hand.
0: Oh.
2: Alleen dit is wel, solo is voorlopig even dat ik denk van nou, dat gaan we even... Nu even maar, niet meer doen. Dit is een soort, ja inderdaad, dat klinkt wel als een soort afscheid, ja.
1: Als ik jouw boek voor Hutsenflutspop volgend jaar, dan kom je gewoon nog.
2: Voor Hutsenflutspop sta ik gewoon met gierende banden voor je klaar.
0: Ik denk, nou sterker, ik denk dat je al geboekt bent voor Hutsenflutspop. Maar even, wat kunnen mensen verwachten dan deze show?
2: Nee, ja, het wordt gewoon een prachtige show met heel veel, wat zal ik zeggen, herinneringen, flashbacks. Het wordt... Ja, natuurlijk ook prachtige bellen. Kijk, je moet ook niet vergeten van de 100, 120 optredens die ik nog in een jaar doe. Het is natuurlijk altijd gas en gaan. Een tempo. En er zijn natuurlijk ook wel prachtige liedjes gemaakt, mooie ballads. En je hebt natuurlijk in een tijd van 2,5 uur, als je echt een grote show geeft, ook natuurlijk veel meer tijd om dat soort prachtige liedjes allemaal te doen. Het wordt allemaal aangekleed. Fantastische gasten, alles erop en eraan. Show, glamour.
1: Komt er een orkest?
2: Ja, natuurlijk, met een grote band orkest, ja.
1: Fantastisch.
0: Dat is wel altijd leuk,
2: erbij.
1: Ja.
0: Maar is het, wat is de reden dat jij hebt gezegd van ik stop dan met die grote solo shows? Vind je het te zwaar? Word je er te oud voor?
2: Nou, ik weet niet of ik er te oud voor hoor. Het is toch altijd wel een heel gedoe. Kijk, je moet het ook niet vergeten, als je dat soort dingen organiseert, de Mick Jaggers en de Rihanna's en de Taylor Swift, die staan om de hoek, weet je wel. En dan moet je toch als Nederlands iets ook altijd tegenop concurreren. En op een gegeven moment heb ik in al die jaren met Stout en Nieuw en andere grote concerten in het Ziggo Dome, in Ahoy en... Ja, dat allemaal wel een keer al gedaan. En dan denk ik van, ja joh, dan ben je meer dan 42 jaar bezig. Dan is dat wel weer een beetje tijd voor gewoon andere mensen. En dan denk ik, nou, wij vonden dit op dit moment wel een mooi moment om dat soort grote dingen dan even af te sluiten. Want voor de rest gaat het hele circus gewoon helemaal door.
0: Tof dat je het gaat doen. En ergens jammer dat het dan de laatste grote soloshow is. Want ik heb wel het idee, maar misschien heb ik het verkeerd om, maar dat jij qua carrière, dat je eigenlijk nu op het hoogtepunt bent. Op het toppen van je populariteit.
2: Ja, en dan denk ik dat het ook een mooi idee is om dan dit soort dingen gewoon te gaan doen. En ja, of het nou een toppunt is, ik weet nooit wanneer het nou echt een toppunt is in je carrière. Maar ik bedoel, ja, ik zou ook niet weten, ja weet je, bekender als nu kan ik denk ik niet meer worden.
0: Nee.
2: En groter ook niet. En het is ook niet, kijk, de drijfveer is bij mij nooit geld geweest. Het is natuurlijk wel altijd hard werken, hard werken, hard werken. Ja, en dan kom je uiteindelijk op een bepaald punt. Denk je van, nou, misschien moeten we dat nu doen. En dat punt is, dat is nu gekomen. Dus ja, ik ben er hartstikke blij mee. En ik heb er ontzettend veel zin in.
0: Dat snap ik. Komen er eigenlijk gastenoptredens ook nog? Artiesten die langskomen?
2: Die komen er ook. Alleen daar zijn we nog wel over bezig. En ik ben van de week voor een optreden naar Milaan geweest.
0: Ja,
2: voor de Nederlandse delegatie, maar daar hebben we ook afspraken gehad met management van bepaalde artiesten. En ja, wij zijn daar gewoon druk over bezig. Wat lukt wel en wat lukt niet.
0: Maar het management van artiesten in Milaan. Dus daar heb je het over Italiaanse artiesten, of niet?
2: Dat zou kunnen, maar het kan ook zomaar zijn dat ik zeg maar wat. Een of andere naam daar toevallig toert of optreedt.
0: Eros Ramazzotti?
2: Nou, dat zou helemaal fantastisch zijn.
1: Maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, je hebt natuurlijk afgelopen Koningsdag bij ons samen met Afrojack opgetreden. Zo. Wat natuurlijk A, een mega verrassing was, maar daarnaast ook sensationeel goed klonk. Ik bedoel, daar zit meer in, of niet?
2: Daar zit zeker meer in. Hij wil ook sowieso een plaat met me opnemen. Dus ik ga sowieso wel met Afrojack de studio in. Alleen die mensen zijn ook zo mega druk. En kijk, je moet natuurlijk niet vergeten dat ik zeg het net al, de Rihanna's en de Taylor Swift's. Die bellen gewoon Afrojack op en dan willen ze een remix. Of het nou een Madonna is of weet ik veel wie.
0: Ja.
2: Dus ja, dan moet je natuurlijk wel denken dat je een beetje achter de rij aan moet sluiten.
0: Nou, nee. Als jij Afrojack belt, dan maakt hij tijd voor je, dat weet ik zeker.
2: Dat weet ik zeker. En je hebt natuurlijk ook even gezien wat er gebeurde bij jullie, bij 538. Ja, ik moet je zeggen, dat was wel een hoogtepunt aan mijn carrière. Ik vond het zelf ook fantastisch om te doen.
0: Maar wanneer kunnen we hem verwachten, die single van Geert en Afrojack? Ik kijk er nu al naar uit om hem aan te kondigen.
2: Ik heb hem van het weekend nog wel even gesproken, moet ik zeggen. Dus ik denk dat het wel dit jaar nog wel gaat gebeuren.
1: Nou, leuk. Kan hij volgend jaar gewoon in Ahoy aansluiten?
0: Hey.
1: Op het eerste...
2: Nou, dat zou dan... Nou, dan moet ik wel bijna even een beetje doorsparen, hè?
3: De 538 Ochtendshow. Met Tim, Rick, Niels en Florentien. Maandagochtend vanaf 6.

0: GMP.
1: Santana, Wyclef Jean en Maria Maria bij 538. Goedemorgen, dit is het beste van de 538 ochtendshow. Zometeen even bellen met Peter Heerschop en ook Alex Warren hoor zo.
2: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
2: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevuld. Vul de borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: 5%.
9: Download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: 15% korting op al onze matrassen, word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Echt serieus? Wat een geld!
5: 18.000, wat verdikken we.
6: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks, 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
8: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
11: 538 Marnix Westhuis.
12: Hey, goedemorgen. Martin Garrix en Bono hoor je zo meteen. Naar Alex Warren.

Martin Garrix, Bono en The Edge. We are the people bij Radio 538. Gisteren was het de verjaardag van de 538 ochtendshow. 3 jaar alweer. Ja, wat worden ze snel groot. Ja, en wie jarig is, trakteert. En dus gisteren een minuut lang iedereen die in de uitzending kwam, won een nieuwe televisie. Maar niet iedereen kan winnen en geen paniek. Komende week bij 538 ook jouw kans op een nieuwe tv richting dat WK voetbal. Details check je op 538.

0: 538 met Daloorn en Dinner Party. Iedere maandag om 9:15 bellen Tim, Rik, Niels en Florentien met Peter Heerschop.
1: Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter.
2: Hallo! Hallo! Hoe gaat hij daar?
0: Ja, goed. Hoe is het met jou, Peter?
2: Ja, ik eventjes... jij noemt me al Peter. Als jullie mij bellen, jullie gaan er ook vanuit dat ik dit echt ben, hè?
3: Ja, daar gaan we vanuit.
4: Ja, dat jij geen AI bent.
2: Ja, oké. Okay, nou, dan ga ik jullie nu een verhaal vertellen waar daar aan getwijfeld kan worden. Zijn jullie er klaar voor?
4: Ja, kom maar door.
2: Ja. Kijk, ik wilde een verzekering uit laten betalen door Nationale Nederlanden. Want die liep af. Ja, je moet als ZZP'er of hoe ik in mijn eentje ook heet. Je moet zelf dingen opbouwen. Ja. Het maakt ook niet uit. Ik wilde uit laten betalen. Daarvoor moest ik een formulier invullen met een handtekening van mij.
4: Ja.
2: En van mijn vrouw.
4: Oh.
2: Want de polis staat namelijk ook op haar naam. Kun je zeggen, Daan, nu heb je het probleem al verraden.
4: Ja.
2: Nee, dit keer kon zij er niks aan doen. Om uit te laten betalen moest ik niet alleen een formulier invullen, maar ook kopies van de paspoorten, kopies van de betaalpassen en een verklaring dat we ook in leven zijn.
4: Oh.
2: Terwijl dat toch wel bekend is, omdat het in Nederland echt zo werkt dat zo gauw je niet meer in leven bent, dan wordt het gelijk doorgestuurd naar alle denkbare instanties.
4: Ja.
2: Maar zo'n verklaring, dat kost ook €29 per stuk. Dus het is ook gewoon geld verdienen voor de samenleving. Ik naar het gemeentehuis, paspoort mee, formulier, controleren. Ja hoor, we geloven het, allebei in leven. Of nou ja, kunt u ook iets zeggen dat we zeker weten dat u echt kunt praten? Ja. Lichaamstemperatuur, even thermometertje in de bilspleet. Ja hoor, 37 graden. Meneer en mevrouw Heerschop zijn in leven. Alles opgestuurd naar Nationale Nederlanden. Is het dan geregeld? Nee, want vanaf dat moment word je vreemd genoeg niet meer als bestaand levend persoon behandeld. Ik kreeg een mail van Nationale Nederlanden. Meneer Heerschop, we kunnen niet tot uitbetaling overgaan, want uw handtekening op het formulier lijkt niet helemaal in overeenstemming met de handtekening op uw paspoort. Vrienden, ik heb het bekeken. Het is echt wel vrijwel precies hetzelfde. Ja, het is een handtekening die ik 45 jaar geleden als jongetje heb bedacht. Een soort van beetje onleesbare krabbel.
4: Ja.
2: Toen niet wetend dat je je hele leven eraan vastzit. Mijn handschrift is niet veranderd. Maar ja, die krabbel kan minimaal afwijken in een streepje. Maar ik verzeker jullie, het is overduidelijk mijn handtekening, overduidelijk hetzelfde handschrift. Nog nooit iemand in mijn hele leven die heeft gezegd, nee, dit is uw handtekening niet. Het klinkt een beetje als, je ziet er ouder uit als 5 jaar geleden, dus dit ben je niet meer. Wat een onzin. Ik bellen naar de klantenservice van Nationale Nederlanden. Ik krijg natuurlijk eerst een robot. Met vragen. Eindeloos veel vragen. Wat is uw polisnummer? Naam, geboortedatum, postcode, huisnummer, paspoortnummer, volledige naam van mevrouw en van mij, volledige naam van vader en moeder. Wat hebben we gisteren gegeten? Wat is uw band met Rik en Niels van de radio? Wanneer heb je het voor het laatst Florentien gezien? Noem maar op. Ik kon al heel lang antwoorden, zelf een vraag inspreken, dus ik vraag, kan ik gewoon iemand spreken? Een mens krijg ik. Voor al uw vragen kunt u ook terecht op de site van Nationale Nederlanden. Nee, ik wil een mens, een wens. Nee, een mens, ik wil een mens. Tijdje stil, muziekje, blijft u aan de lijn? Ik krijg iemand aan de lijn, een vrouw van de helpdesk. Die begint met eerst even ter controle wat vragen. Weer die hele lijst, nummers, namen, welke andere polis heeft u? Wat deed uw vader in de oorlog? Noem maar op. Meneer Heerschop, wat is de vraag? Nou, mijn handtekening keuren jullie af, maar ik heb hier het kopie van het aanvraagformulier en mijn paspoort. Het is mijn handtekening. Zij zegt, ik ga het even navragen. Muziekje, na een minuut of 30 is ze terug. Ja, zegt ze, het klopt wat u zegt. In het dossier staat dat een controlecommissie het heeft afgekeurd. Ik leg haar uit hoe een handtekening iets kan afwijken terwijl het overduidelijk hetzelfde handschrift is. En het gaat erom dat jullie weten dat ik Peter Heerschop ben. En dat ben ik. En ik ben in leven en ik ben klant en al heel lang klant. Je kan mij alles vragen over de namen van de kinderen van mijn broer en mijn zus, hun geboortedatum, van het hele gezin van mijn vrouw, de eindlijst middelbare school van mijn dochter, bij wie ik op de kamer ben geweest tijdens de Olympische Spelen in Rio. Ik ben het Petertje Heerschop, door Rik en Niels ook wel een van de meneertjes genoemd. Ja, zegt ze, maar ik zie dat er een controle op uw handtekening is geweest en we kunnen niet bevestigen dat u het bent. Ik zeg, oké, laten we dan nu video bellen. Dan ziet u mijn gezicht en dan heeft u de foto op bij paspoort. En u kijkt, maar ze blijft herhalen. Nee, de controle heeft dat niet zo beoordeeld. U moet een nieuw formulier sturen met uw eigen handtekening. Ik zeg, maar die kan weer een beetje anders zijn. Ja, zegt ze, dan heeft u een probleem. Want dan weten we niet of u Peter Heerschop bent. Maar ik zeg, dit is toch bureaucratische onzin. Ik heb op alle manieren duidelijk gemaakt dat ik het ben. Nee, dat kunnen we niet bevestigen, want uw handtekening is afgekeurd. Maar kijkt u dan zelf, het is toch hetzelfde handschrift en toch dezelfde handtekening? Daar gaat het niet om. In het dossier nu... Ja, jij bent heel goed in regels herhalen, maar ik ben een mens en jij toch ook. Kijk als mens. Jeannette, jij bent een mens, dat hoor ik. Jij vindt het toch ook raar, even los van welke regels dan ook. Wij van levend mens tot levend mens. Meneer Heerschop, het enige wat ik kan zeggen is dat u een nieuw formulier moet opsturen, zodat wij weten dat u echt Peter Heerschop bent. Ik trek het niet meer. En dan komt de genadeklap. Heb ik u hiermee goed geholpen?
4: Nee.
2: Ik begrijp opnieuw waar het misgaat. Wij spreken elkaar niet en we luisteren niet meer naar elkaar. Regels zijn regels, opdracht is opdracht. Al die regeltjes. Lorena Wiebes wint met overmacht de eerste etappe van de Giro d'Italia, maar ze wordt gedisqualificeerd, want haar fiets mag maximaal 6,80 kilo zijn en die van haar is 6,78. Lorena zelf is waarschijnlijk 2 kilo zwaarder dan nummer 2 en 3... maar dat maakt niks uit, de fiets is 20 gram te licht. En waarom wegen ze dat niet voor, maar na de wedstrijd? Gelukkig is Lorena voor dit soort dingen verzekerd bij Nationale Nederlanden. Daar heeft ze een paar jaar geleden haar handtekening voor gezet. Ik wens haar daarom erg veel sterkte om te weten wie ze

0: en Stupid Disco bij Radio 538. Goedemorgen, dit is het beste van de 538 ochtendshow. De hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien. Wie heeft de allerbeste fluit van Nederland? Waar dit over gaat, je hoort het zo meteen.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen... en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voeteraar.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
0: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: 538 Nieuws.
10: 10 uur.
11: De Groningse glycerinefabriek heeft jarenlang illegaal afvalzout laten dumpen aan de grens met België. Daar is de bodem flink verontreinigd, meldt Follow the Money. De fabriek zei juist dat het zout werkt als bodemverbeteraar en ontliep zo afvalverwerkingskosten. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. In de regio Den Haag zijn vannacht opvallend veel auto's en een scooter in vlammen opgegaan. Het was raak in Voorburg, Voorschoten, Den Haag en Zoetermeer. Daar woedde brand in 2 naast elkaar geparkeerde auto's, waarvan ook nog de ruiten waren ingegooid. De Arnhemse burgemeester Marcouch wil rapper J, die een aantal shows geeft in het Gelderdoom, mee hebben naar het Holocaustmuseum. Hij zou daar een krans moeten leggen bij het namenmonument. Na alle commotie rond zijn anti-Joodse uitspraken kan J zo een goed statement maken, zegt Marcouch in de Volkskrant. En zo'n 25 asielzoekers voor wie vannacht geen plek was in Ter Apel hebben overnacht in een sporthal in het Drentse Gieten. Gisteren nacht sliepen er daar ruim 40. De groep is inmiddels weer terug in Ter Apel. Gieten biedt voor de tweede keer noodopvang aan. Tot en met maandag kunnen er 150 mensen terecht. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
2: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
4: Zo geregeld, 123inkt.nl.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
10: Hey, goedemorgen met het beste van de 538 ochtendshow. Ook Offenbach komt eraan na Oasis.

0: afgelopen week met Tim, Rick, Niels en Florentien. Het was toch een beetje de week van Alpe d'Huez. Deze week ook Formule 1 in Monaco. En deze week in Nederland het NK, het NK Vogelfluit. En daarom aan de telefoon regerend titelhouder Ad. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jij bent de titeldrager.
1: Ik ben de titeldrager, ja.
0: Werd er nou direct al gefloten, Ad?
1: Nee, dat werd niet gefloten. Dat was de scheidsrechter, denk ik.
0: Oh, oké. Is het je één keer gelukt of meerdere keren al dat je de titel...
1: Nee. Ik heb vorig jaar gewoon mijn dochter had een filmpje opgestuurd. En toen heb ik met de koekoek heb ik daar het kampioenschap gewonnen. Maar er waren ongeveer 18 finalisten.
0: Ja, ook 18 maar liefst. Zo.
2: Fluit een koekoek? Die zegt toch gewoon koekoek?
0: Nee.
1: Het is meer koekoek. Het is dus het geluid, ja. Het koekoekgeluid.
0: Oh.
3: Ja.
0: Maar even op een gegeven moment...
1: Het mocht alleen maar Nederlandse vogels zijn, dus geen hoenders of zo. Dus het was echt alleen maar vogels.
2: Het is ook echt een NK, hè?
3: Ja,
1: een NK.
0: Het is echt voor...
2: Geen WK, anders
0: alleen maar inheemse diersoorten dus, als ik het goed begrijp.
2: Ja. Ja, een toekant kunnen doen of zo.
0: Ja, nee, dat gaat niet.
2: Nou, is van de Valk.
0: Oh ja, natuurlijk. Die Nederlands.
1: er was een jongetje en die deed een wespendief naar. Maar uiteindelijk was het dan het geluid van de harpij uit Afrika. Dus, nou. Maar dat geldde niet.
0: Ik ga ervan uit dat die keihard gedisqualificeerd is.
1: Ja, het zijn gewoon Nederlandse vogels die je moet proberen na te doen. Ja.
2: Dus dan hebben we de mus, de spreeuw.
1: Ja, de spreeuw en vink en merel, noem maar op.
0: Ja, okay. Ja. Maar even, wanneer kwam het moment dat jij doorhad van... jeetje, ik ben eigenlijk best een hele goede vogelimitator.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk al van jongens af aan.
0: Oh.
1: Vroeger dan fluiten we op een notendop, weet je, dan tussen je handen en dan vloot je hem gewoon naar. Ja.
2: En op een graspriet?
1: Ook een graspriet ook. Ja, dat tussen je vingers nemen en dan, ik fluit dan ook op mijn handen.
2: Ja,
0: graspriet. Dus,
1: ja, dan is een graspriet tussen je handen en dan kun je daarop blazen en dan komt er een geluid uit.
0: Ah, maar even bij het NK mag denk ik alleen maar op de handen gefloten worden.
1: Nee, je mag ook gewoon een kleine vogeltje. Gewoon fluiten, maar ik doe het op mijn handen.
0: Ja. Nou, vorig jaar heb jij gewonnen met de imitatie van de koekoek. En wij zijn natuurlijk ongelooflijk benieuwd, Ad, hoe de koekoek dan klinkt als jij hem imiteert.
1: Ja, ik kan hem nog wel proberen een keertje weer te doen, hoor.
0: Ja, ik weet, het is alweer even geleden.
2: Ja.
0: Het is misschien een beetje weggehebt, maar...
2: Even de boel opfrissen.
0: Ja.
1: Even wachten, hè?
0: Even luisteren.
2: Ja, pizza.
0: Kom maar. Ja, dit is wel echt een heel.
2: Het is 3 uur.
0: Je waant je onmiddellijk in het bos als je dit hoort. Ja. Ontzettend lekker.
1: Ik kom op meteen normaal. Als het broedseizoen begint van de koekoek.
2: Ja.
1: En ik doe hem na, dan kom je bij mij voor boven. Gewoon op de deur zitten. Ja.
0: Meen je dat? Dus jij kan hem zo goed imiteren dat de echte koekoek. Weet die jou denkt, niet hey. van een soortgenoot onderscheiden?
1: Ja, hij was vorig jaar 95% tegen het echte geluid.
0: Wow, zo.
1: Met de AI hebben ze meten dan.
2: Echt knap. En wat doe je dit jaar dan?
1: Ik ga dit jaar de tortelduif doen, de Turkse tortel.
2: De Turkse tortel.
0: Oh, wacht even. Jij zit net te vertellen, het moet in Nederlands.
2: En wat ga jij doen? De
0: Turkse tortel. Dat is vraag om moeilijkheden.
2: Ja, dat is disqualificatie. Ja.
1: In Nederland is het allemaal voor een klein beetje inheems geworden.
0: Oké.
1: Maar hoe klinkt het in Nederland?
2: Hoe klinkt de Turkse tortel?
3: Ja, goed, dat weet iedereen.
1: Ik ga hem voor je doen.
0: Ja, ik ben benieuwd. De Turkse tortel.
2: Nou, daar komt hij. Oh ja. Een beetje. Weet je, een soort twee trap.
1: Je wordt
2: er
1: smorgens wakker van dat beest.
0: Is
2: dat de Turkse tortel? Oh,
0: maar dat is toch gewoon een duif?
1: Of een vrouw? Nee, dat is de houtduif voor jong, maar dit is de Turkse tortel.
3: Ah. Hoe klinkt de houtduif ook alweer?
1: Ja, die houtduif die heb ik nog niet zo in mijn repertoire. Die hebben een beetje een overslag.
0: Oh, wat hebben die? Een overslag? Oh, dat weet je toch?
1: Ja, een iets ander geluid. Dus goed, je moet doen waar je goed in bent.
0: Ja, nee, zeker. En als jij zegt van de Turkse tortel, dat is echt mijn specialiteit in de houtduif, dan moet ik nog even op oefenen. Dan zou ik daar niet mee naar het NK gaan. Dat is,
1: Nee. Ja, maar ja, luister, het is ook wel heel gezellig hoor trouwens.
0: Ja,
1: het is heel leuk om te doen, echt. Maar jou was echt een geweldig, geweldig mooi toernooi, ja.
0: Maar is dat ook, houden jullie na het NK als vogelimitatoren ook een beetje contact met elkaar?
1: Nee, echt helemaal niks. Die mensen kwamen van alle kanten, van Amsterdam en van Drenthe, want er was één man die deed een Drentse raaf na.
4: Maar is het zo dat je een week van tevoren even gaat oefenen, of ben je hier het hele jaar eigenlijk wat
3: druk mee? Ik denk het hele jaar.
1: Nee, dat zit gewoon in mijn handen, daar zit er gewoon in.
0: Ja.
1: Kijk, met de andere vogels gelijk ook de chif-chaf, ja, dat is ook zo'n dat is weer een heel ander geluid. Maar ja, dat is misschien wel weer degene die ik ga doen. Mocht ik dit jaar weer gaan winnen, dan wordt dat mijn volgende vogeltje.
0: Hoe klinkt die dan, de chif-chaf? Had toch even benieuwd.
1: Oh,
2: ja. Ja, dat hoor je er
0: ook
2: in.
0: Ja, die is ook een stuk hoger meteen.
1: Ja, veel hoger, maar dat fluit je dan met je mee in mond. Hè? Dus de andere geluid zijn met mijn handen.
0: Ja. Veel plezier vanavond, Ad.
1: Dankjewel.
0: En tot wel, Ad van Zeggelen, de NK vogelfluiten.
2: Nou, misschien is het leuk als je nu in de auto zit en je denkt van, ja, leuk wat die Ad allemaal kan. Maar ik heb bij mij schuilt er ook nog een goede vogel.
0: Oh, dat is leuk, ja.
2: Hè? Kan ook een vreemde vogel zijn. Of een pechvogel. Pechvogel.
0: Stuur maar even in via de F-vogel.
2: Iets van goede tijden, toch?
0: Wie?
2: Erik Vogel.
0: Erik Vogel, dat is Ludo. Nou, stuur maar in. Via de app, er zit zo'n hele mooie audiofunctie in. Dan kan je memootjes deze kant op sturen. Even jouw vogelimitatie. Ja. We maken maar straks even een mooie samenvatting van om te horen. Of onder onze luisteraars. Ja, misschien zit er wel een kerst.
2: Een wildcard voor vanavond.
0: Een wildcard. Leuk. Ja. Via de app van 538, de beste vogel, die zoeken wij. Stuur maar eventjes in. Maar alleen vogels, hè. Mogen

0: tussen de wereld en cheerio in het westen van de 538 ochtendshow. Is de nummer 1 uit de 538 top 50. En of hij dat ook blijft, je hoort dat vanmiddag vanaf 3 uur in de nieuwe 538 top 50 met Mark Labrand. Wat ik zeg, het is de beste van de 538 ochtendshow. Terugblikken op de afgelopen week met Tim, Rick, Niels en Florentien. Deze week het NK Vogelfluiten. Je hoorde net Ad. Hij is regerend titelhebber. En de vraag is, luisteraars van 538, kunnen zij een beetje goed vogels nadoen? Ach. Dit is er allemaal binnengekomen. Nou, luister even mee.
1: Gaan we raden.
0: Oh ja, geen idee.
2: En dit is een heese mus.
0: Oh.
2: Tulp!
1: Oh ja, wat is dit ook alweer? Een beetje merel. Achtig.
0: Klinkt wel.
3: Nou,
0: leuk.
3: Heel de tijd in de auto te fluiten. Bedankt hoor.
0: Hoi hoi.
1: Is weer kalkoen of zo?
0: Kalkoen denk ik.
1: Ja, ja, ja.
4: De pauw.
1: Oh.
0: Ja! Zo! Die is goed.
1: Wauw.
5: Dit is een vogel uit Australië, de kookaburra. Komt ie aan.
0: Ja, je kan erop wachten natuurlijk. Hè.
6: Tim, Niels, Rick,
7: Florentien.
6: De 538 ochtendshow.
7: Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: R.E.M. Losing My Religion in het beste van de 538 ochtendshow. De mop van Arie hoor je zometeen. En komende week jouw kans.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
1: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
1: Het WK Voetbal. Beleef je. Met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: En mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Vandaag pak je hem.

0: influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
1: Help!
2: GWC!
1: Help!
2: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
3: Laten we het proeven.
2: Opdrachten uitvoeren.
4: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
2: Maar wie het best integreert...
5: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
2: ...wordt tot ere Himba gekroond.
6: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Kick it to the tribes.
2: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: 538. Marnix Westhuis.
14: En goedemorgen. Razorlight hoor je zometeen. Bruno Mars en I Just Might.

Fraser Light en America bij 538. Deze week fijn nieuws voor de 538 ochtendshow. Ze blijven namelijk de komende 4 jaar nog te horen bij Radio 538. Dus de komende 4 jaar lekker wakker worden met Tim, Rick, Niels en Florentien in de ochtend. En dus ook meer hoogtepunten die je ook kunt checken op Instagram. @538ochtendshow krijg je ook daar alle hoogtepunten te horen. De mop van Arie. Zo.

0: De winnaar van The Voice of Holland van dit jaar, Jorden Ruben Hillen bij 538.
1: En inmiddels bij ons aangeschoven in de studio, keurig netjes in het...
2: Zo kennen we hem ook.
1: Zo kennen we hem ook. In het witte overhemd. Ik denk dat ik hem niet eens zou herkennen zonder dat witte overhemd.
2: Nee.
1: Tijd voor de mop. Hier is onze eigen...

0: Ja, je gaat er bijna een beetje Amsterdams van praten, hè, als Arie in de studio is.
1: Ja. Oh ja, echt waar.
0: Ja. Ja. Je gaat het een beetje overnemen.
1: Dan gaan we het een beetje overnemen.
0: Ja. Ja. Hé, hey, maar Arie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het allereerst maar eventjes met de verkoop van jouw tweede theateravond? Ja. Want die kon je natuurlijk vorige week aan bij ons in het programma.
1: Ja. Ja, die gaat fantastisch. Ik ben gisteren door de Meervaart gebeld. Er zijn
2: dat
1: nog
2: is
1: iets
2: het theater,
1: van,
2: is dat?
1: Van, ja, dat is het theater. Theater ja. De Meervaart. En krijg ik door dat er nog iets van 60 kaarten zijn.
0: Oh, nou, dus
1: het gaat echt heel,
2: ja,
1: gaat echt
2: heel hard. Los.
0: Dus dan sta jij gewoon twee avonden in een uitverkocht theater.
1: Twee avonden in een uitverkocht theater, ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ik kan je dat niet voorstellen.
0: Nee.
3: Ja. Maar moet je het nog waar zien te maken.
1: Ja, dat moeten we waar zien te maken. Ja, zeker.
0: Maar ben je al aan het repeteren nu?
1: Ja, ik ben er lekker bezig met. Nou, ik kom er dus nu achter. Heel veel mensen denken dat ik alleen maar moppen ga vertellen.
2: Ja.
1: Maar dat wordt gewoon een beetje mijn hele levensverhaal.
0: Oh, ja, ja. Maar met moppen er tussendoor.
1: Ja. Nee, maar een beetje mijn schooltijd en het koffiehuis van mijn vader en moeder. En de taxi natuurlijk. En, ja, en een stukje bouw heb ik ook nog gedaan natuurlijk.
0: Oh, dat, ja, jij zegt dus natuurlijk, maar dat weten heel veel mensen niet, hè?
1: Heel veel mensen weten het niet. Dus nee. Het wordt eigenlijk gewoon een beetje. Want heel veel mensen zeggen, oh, een beetje Ton Kas. Nee, ik zeg dat niet.
3: Maar is het interactief? Dus betrek je ook de
1: Ik ben bezig met zangles en ik moet wat aan mijn conditie gaan doen.
3: Ja, maar interactief
1: informatie
3: bedoel ik
1: mee, waar ik
3: mag het publiek ook wat zeggen of zo?
1: Maar het, ja, de eerste twee rijen heb ik nu wel medelijden mee.
0: Echt waar?
2: Ja.
1: Ja. Dus dat wordt, nee, maar dat wordt gewoon, ja, interactief wordt het eigenlijk wel. Dus je gaat dingen, ook een beetje de moppen die ik vertel, die ga ik ook uitbeelden.
2: Oh.
1: Ja. Dus dat wordt echt wel een, ja, het wordt echt wel een hilarisch dingetje.
0: Het wordt een toneelstukje, wordt
1: het,
0: begrijp ik.
1: Het wordt een beetje een toneelstuk, ja. Maar jij mag gewoon over mijn witte hemd, hè.
0: Ja.
1: Ja, ik heb crisis in de tent.
0: Wat dan?
1: Wat is het nou? Ik heb sinds kort een witte koksbuis.
2: Ja.
1: En dan moest ik van de week moest ik wat noteren. En de mensen bij... die mijn overhemden leveren, die gaan nu al gniffelen.
2: Ja.
1: Wat is het nou? Ik had een pen, had ik.
2: Ja.
1: In mijn koksbuis geprikt. En mijn vrouw is heel keurig netjes de was gaan doen. En die pen is dus gewoon lekker. Dus ik moest vanmorgen een overhemd pakken. Die pakte ik met een blauwe vlek erop.
0: Ach jee.
1: Toen was ik drie overhemden verder. En toen had ik eigenlijk eentje zonder blauwe vlek. Dus we hebben crisis in de tent.
2: Ach, ja. Een beetje bleek erop.
1: Maar deze is nog helemaal, wit.
0: Prachtig, nou.
1: Ja.
0: Nou.
1: Prachtig wit.
0: Wat is de mop, Arie?
1: Wat is de mop? Ja, ja, dan ga ik toch weer beginnen.
2: Ja.
1: Het staat op Google zelfs, hè?
0: Ja.
1: Wat is het nou?
4: Nou.
1: Er komt een man, die komt bij de dokter. Hij zei, dokter, hij zei, ik ben helemaal gesloopt. Hij zei, ik heb helemaal geen fut meer. Ik ben doodmoe. Hij zei, maar ja, wat scheelt er aan? Hij zei, ja, hij zei, ik weet het, ik heb gewoon helemaal geen fut meer. Hij zei, ja, voor jouw leeftijd, als je bent een hartstikke jongen, dat kent toch niet? Hij zei, maar heb je dat met de seks ook? Hij zei, nee dokter, hij zei, dat is geen probleem. Hij zei, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Hij zei, ja, maar dat is wel logisch. Hij zei, als je even begint met maandag en dinsdag geen seks te hebben. Hij zei, dokter, hoe is dat dan mogelijk? Het is de enige twee dagen dat ik thuis ben.

0: Shakira en Zoo bij 538 in het beste van de 538 ochtendshow. Terugblikken op de afgelopen week met Tim, Rick, Niels en Florentien. Rick heeft een tijd geleden heel veel geld betaald voor een tosti. Details hoor je zo meteen.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: Het is zaterdag, dus met volle bak naar FOMAR. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melkkan yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49.
7: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
16: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
16: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
22: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
0: door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
23: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
24: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: 538 Nieuws,
27: 11 uur.
28: De zoektocht naar twee vermiste goudzoekers in een grot in Laos is gestaakt. Reddingswerkers hebben geen hoop meer dat ze nog levend worden teruggevonden. Vorige maand werden 7 mensen in de grotten verrast door stijgend water, waardoor ze niet meer weg konden komen. Na een week konden er 5 worden gered. Op een sportpark in Arnhem zijn ze ten einde raad, omdat hun velden elke keer vol ganzenpoep liggen. Er zitten tientallen ganzen en de overlast is zo erg dat sommige clubs hier niet willen spelen, zegt een club tegen Omroep Gelderland. Daarom zetten ze nu in op laserstralen om de ganzen weg te jagen. Maar dat moet de gemeente nog goedkeuren. Mensen die naar het WK voetbal gaan, mogen toch 1 zacht plastic waterflesje meenemen naar het stadion. Andere flesjes heeft de FIFA verboden omdat ermee kan worden gegooid. Dat leidde tot verwarring, want supporters dachten dat ze helemaal geen water mochten meenemen naar de warme stadions. En een vrouw uit Dracht is gisteravond vastgekomen te zitten in een boom op zoek naar haar papegaai. Die was weggevlogen en bleek hoog in de boom te zitten. Ze klom erin, maar durfde niet meer naar beneden. Daarop belde ze de brandweer, die haar 1,5 uur later veilig op de grond zette. En ook de papegaai redde. Vanochtend vooral in het noorden en oosten nog wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
29: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Hengelo richting Osnabrück bij de grens, 9 minuten. A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven bij Batadorp, 12 minuten. A7 Westerbroek richting Bremen bij de grens, 7 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 13 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen, ook bij de grens, 13 minuten. Er wordt deze zaterdagochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Dus extra goed oppassen op de A1. Deventer richting Apeldoorn bij 97,8. Op de A1 Amersfoort richting Eemnes bij 35,1. En ook oppassen A28 Hogeveen

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
3: Lineker! Ja, Gary Lineker!
2: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
1: En goedemorgen met het beste van de 538 ochtendshow. Ook Maal Smit naar Loorn hoor je zo meteen naar China.

Will Smith en Niall Horan, Drive Safe bij 538 in het beste van de 538 ochtendshow. Iedere zaterdagochtend tot aan de lunch de hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien. En over de lunch gesproken, Tosti. Dat is lekker om mee te lunchen, toch? Beetje ketchup erbij. Rick heeft een tijd geleden misschien wel de allerduurste Tosti van Nederland besteld. Ik ben benieuwd of jij kan raden hoe duur die was. Het juiste antwoord hoor je zo meteen naar Safri Duo. Play the Life.

0: 9.
1: Suzanne Freek, halverwege bij 538.
2: Dit is het beste van de 538 ochtendshow.
1: Timbrink Niels en Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij 538 met de leukste ochtendshow van Nederland. En jij snapt natuurlijk ook wel, dan wordt het een en ander ook besproken terwijl de microfoons niet openstaan. En na 2 weken werd het toch eens tijd om dat wel op de radio te bespreken.
3: Hey Rick, jij hebt het al, ik denk een week of 2. Zo eens in de zoveel tijd popt het op. Heb jij het over een tosti?
4: Oh, zeg een tosti.
3: Ja, ik heb een tosti proberen te bestellen.
4: Jij hebt een tosti.
3: Nou, nee, ik heb een tosti ook besteld, maar dat was in een museum.
4: In een museum?
3: Ja, in een museum.
5: Welk museum?
3: Een museum voor Linde.
4: Oh ja,
3: dat is mooi, een soort leuk kunstmuseum. En dan ga ik één keer. Maar die hebben echt hele leuke tentoonstellingen.
4: Heb je die muizendeurtjes gezien?
3: Alles, ja, dat is zo leuk.
1: En dat zwembad. Waar,
3: dat
1: je
3: zwembad,
1: waar iedereen even dat beroemde fotootje neemt. Alsof je onder water staat. Ja.
3: En daar, en op een gegeven moment, je loopt daar rond. En je wordt op een gegeven moment word je hongerig.
4: Hongerig. Het kunst aanschouwen maakt je hongerig.
3: Wat maakt je hongerig? Je kijkt en op een gegeven moment, ik denk nou, ik ga hier een tosti eten.
1: Dan had je gewoon zin in een tosti.
3: Of zoals ze daar noemen, een croque-monsieur.
4: Maar dat is croque-monsieur.
3: Monsieur.
4: En je hebt ook croque-madame, hangt er vanaf.
3: Nee, was een croque-monsieur.
4: Dat is met een ei of zonder?
3: Zonder ei.
4: Dan is het een
1: croque-monsieur.
4: Want en madame is met een ei?
1: Dat is met een ei erop.
4: Oké. Okay. En het is natuurlijk een los gebouw, hè? Je moet eerst door het park heen.
3: Ja, het is echt het is een chique. Ik kan het iedereen aanraden. En, maar toen moest ik afrekenen. Toen dacht ik, god.
5: Ja,
4: nee, dacht ik,
5: nou, ben benieuwd.
3: Ik denk, ze zijn gek geworden hier bij Museum voor
4: Jij dacht dat je dat zwembad af moest rekenen.
3: Maar misschien is het wel leuk om even aan onze luisteraars te vragen.
4: Oh ja.
3: Wat denken jullie?
1: Ja.
4: Dat jij voor de.
3: Voor de. Wat is het? De.
4: Croque-monsieur.
3: Voor de croque-monsieur.
5: Nou, het was geen 1,50 in ieder geval.
1: Nee, dat kan niet. Dat gaat je nergens meer lukken. Nee.
3: Wat ik voor deze croque-monsieur heb betaald in Museum voor Linden. In, zeg maar, randje. Ja, wat zit het?
4: Wassenaar?
3: Wassenaar, ja.
1: Een croque-monsieur in Museum voor Linden.
3: Voor Linden.
1: Ja, wat zou. Een tostietje. Wat kost een tostietje?
3: Ja, croque-monsieur.
4: Laten we even. Wie het goed heeft, krijgt een shirtje.
3: Ja,
1: dat is leuk. Ja. Nou, bel maar met 0909-3538. Wat heeft Rick betaald voor deze tosti? Want uiteindelijk is het
4: een tosti.
1: Ja, hamkaas.
3: Ja, hamkaas, ja.
1: 0909-3538. Laat maar even weten. Degene die het goed heeft, die wint een leuk shirt van 538. Maar je was nogal onder de indruk. Want wat ik zeg, je hebt het er al bijna 2 weken over. Ik ben benieuwd of jij het weet. Goedemorgen.
6: Yes, goedemorgen.
1: Wat denk jij dat Rick heeft betaald voor de tosti?
6: Ja, uitgaande van casino brood, denk ik 6,50.
1: 6,50.
3: Vind ik niet heel veel geld.
4: Dat zou ik heel goedkoop vinden voor een tosti.
1: Ja, dus tegenwoordig is dat. Als je een beetje zoekt, vind je wel een tosti voor 6,50. Ja?
3: Ik heb heel lang in de kantine gewerkt van de voorclub. En daar was een tosti gewoon 3 euro.
4: Maar die komen, dat zijn van die voorverpakte in een cellofaantje.
3: Ja. Maar wel lekker.
5: Die zijn ook. Nee, die zijn niet te vreten.
1: Maar ik denk als Rick 6,50 voor een tosti had betaald, dan had hij ons dan niet zo.
4: Nou.
1: Het is niet goed, Kilian.
4: Oké.
6: Okay. Ah, helaas.
1: Ja. Marco, goedemorgen.
7: Hey. Hey Marco.
8: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marco. Wat denk jij dat ik moest afrekenen voor de tosti?
8: Nou, ik zei 7,45 euro.
4: Ja, Rick.
3: Had gekund.
4: Maar
3: is het niet.
8: Maar.
3: Nee, het is
4: nog
3: meer.
4: Hoger.
3: Ja, het is meer.
8: Nog hoger.
1: Meer dan 7,45 euro.
4: Komen nu wel op een discutabele prijs uit. Waarvan ook ik zou denken.
1: Maar dit was Museum voor Linden, hè?
3: Museum voor Linden.
1: En dit stond
4: voor mij moet je zelfs voor Linden zeggen.
1: Museum voor Linden.
4: Volgens mij is het Museum voor Linden.
1: Voor Linden.
4: Dacht ik.
3: Voor Linden?
4: Ja, het is Wassenaar.
3: Ja, het is Wassenaar. Voor Linden.
4: Je gaat niet naar voor Linden.
3: Nee, je gaat naar voor Linden.
4: Ik denk dat het zelfs Fur is. Het is Fur Linden.
3: Vlak bij Fur scheuten.
1: Het is niet goed, Marco. We gaan naar Inge. Goedemorgen, Inge.
9: Oké. Hey, goedemorgen.
1: Wat betaalde Rick voor de tosti?
9: Ik denk 9,75 euro.
4: Ja, dag.
3: Had al asociaal duur geweest.
9: Ja, meegaan toch?
3: Maar bij restaurant of
4: etablissement.
3: Etablissement volgen. Was dat een koopje geweest?
5: Ja, het verbaast me trouwens wel, Rick, dat jij niet eerst op de kaart naar de prijzen kijkt.
3: Nou,
5: want anders had je dit niet genomen, natuurlijk.
3: De hing wel een prijs.
4: Nee, die gaan ze niet aan neerleggen.
3: Nee, die hingen nu, maar zonder prijzen.
1: Oh, ik begrijp nu waarom. Want we zitten al over de 9,75. Ismaël, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Hey, hallo, goedemorgen. Wat denk jij dat Rick voor de tosti betaalde?
10: Ik denk dat Rick 14
6: €6,75
4: in betaald. Nou, dat had je weg moeten lopen.
3: Luister, dat had gekund. Dat was asociaal duur geweest.
4: Maar goed, je laten het naaien is best lekker.
3: Maar... Ik laat me graag naaien.
0: En maar je wilde ook best lekker.
3: Ja.
0: Maar
3: het was toch iets meer.
4: Ah, nee, dat kan echt niet.
0: Hou eens op.
4: Nee. Dit geloof ik niet. Dit geloof ik voor geen meter.
3: Ja, het is dus echt zo.
0: Maarten, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Wat denk jij dat Rick voor de tosti heeft betaald?
6: Nou, vanuitgaande dat het Wassenaar is, ik denk €17,50.
4: Ja, dag.
0: €17,50?
4: Dat kan niet, man.
0: Nee, ja, een tosti, hè?
4: Een normaal mens betaalt dat. Daar koop je een hele broodfabriek voor.
3: Nou ja, het was inderdaad €17,50.
4: Nee, ja.
0: Maar Maarten, ben jij in dezelfde val gestapt? Hebben ze jou ook te pakken
6: gehad? Nee, gelukkig niet.
0: Oh, maar hoe wist je dit dan? Je hebt het opgezocht.
6: Om heel eerlijk te zijn, ja, wel even snel, ja.
0: Ja, zie je. Ja.
5: Er staan toch geen prijzen bij?
0: Ja, op de site staan ze wel.
5: Op de site wel.
0: Het leuke is, de site van Museum Voorlinden lag er net ook even uit.
4: Die dacht, oh, we hebben een drukke dag vandaag.
0: Ja. Maar luister, het is een krok Voorlinden met, met Japans melkbrood.
4: Oh, ja.
0: Bechamel en 3 soorten kaas.
4: Zo.
0: En beenham.
4: Ja, maar dit is niet gewoon een...
0: Beenham? Ja, dat is gewoon, dit is toch in die end, is het gewoon een tosti?
3: Nee, het was gewoon een tosti.
4: Is ook zo.
0: Maar 17,50.
5: Ja. Maar was hij lekker?
3: Hij was, oh, hij was zeker niet
4: Heeft
3: slecht.
4: Heeft er ketchup bij?
3: Nee, dat had ik niet genoeg geld bij me.

0: DJ Snake en Justin Bieber, Let Me Love You bij 538... in het beste van de 538-ochtendshow. Zometeen de week in one-liners met Rob Schepers. Klein voorproefje?
1: Het was aandoenlijk om te zien hoe mijn kinderen tijdens het noodweer zeker een uur beteuterd door het raam stonden te kijken. Uiteindelijk heb ik ze toch maar binnengelaten.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf 990 euro. Swiss Sense.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538-middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
2: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone...
9: De zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke...

0: wel.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
0: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte

Anneme, Maxime, ik wil dat je liegt bij Radio 538. Binnen nu en 6 minuten de week in one-liners met Rob Schepers. En ook komende week staat 538 in teken van het WK voetbal. Je maakt kans op waanzinnige prijzen. Bijvoorbeeld een nieuwe tv. Misschien ga je wel samen met vrienden en de 538 middagshow de WK-wedstrijd kijken in de Oranje Kroeg in Amsterdam. Of misschien scoor je wel die hoofdprijs. 2 tickets voor de WK-poolwedstrijd Nederland tegen Zweden in Houston in Amerika. Download de 538-app.

0: Milieu, Dark Before the Dawn. In het beste van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je maandag weer vanaf 6 uur met een nieuwe 538 ochtendshow. En iedere vrijdag om 9:15.
1: De week in one-liners met Rob Schepers.
2: Ja, yes, yes, yes. Zaterdag 30 mei groept naaktslakken veroorzaakt stroomstoring in Twents pretpark. Het zijn ook steeds weer degenen zonder huisje die voor overlast zorgen. Aldus de burgemeester van Ter Apel. Smerig, zo'n kolonne glibberige, traag voortbewegende weekdieren. Maar genoeg over mijn bezoek aan de sauna. Volgens de woordvoerder zijn de problemen nog niet voorbij, want waarschijnlijk zit er ook nog een addertje onder het gras. Zondag 31 mei, een 60-jarige medewerker van een begraafplaats in Den Haag wordt verdacht van een diefstal van gouden vullingen en sieraden uit graven. Bij een huiszoeking kwamen er bovendien ook nog wat lijken uit de kast. Onder de medewerkers van het kerkhof heerst momenteel dan ook een grafstemming. Volgens hen moet de onderste steen boven. Maar goed, daar was de 60-jarige medewerker dus al mee begonnen. Ik heb de gouden vullingen van mijn schoonmoeder destijds keurig netjes laten verwijderen en heb ze daarna goed kunnen verkopen. Sindsdien draagt ze een kunstgebit. Maandag 1 juni. Egelopvang Papendrecht slaat alarm over verminkte egeltjes door robotmaaiers. Ik vond die robotmaaier die mijn vrouw gekocht heeft geen goed idee. Ten eerste zijn robotmaaiers slecht voor de egeltjes en ten tweede hebben wij kunstgras. Wat is het verschil tussen een egel en Ellie Lust? De ene is een vervelend zoogdier met harde stekels die overal onverwachts opduikt en de andere wordt regelmatig overreden door een robotmaaier. Dinsdag 2 juni. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting heeft een debatcoach ingehuurd die 9000 euro kostte voor slechts 3 sessies.
3: Nee.
2: Op de vraag waarom 3 sessies inhoudelijk en beargumenteerd leren debatteren zo duur moet zijn, antwoordde de debatcoach: ja, daarom. De Kamervoorzitter is hierover in debat gegaan met de betreffende coach. De rekening bedraagt inmiddels 87.000 euro. Maar even serieus jongens, 9.000 euro voor 3 uur. Dan moet Tim de hele ochtend verwerken. Een debat met mijn vrouw is meestal heel overzichtelijk. Als eerste leg ik al mijn argumenten op tafel en daarna slaap ik 2 weken op de bank. Woensdag 3 juni. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK met 1-0 verloren van Algerije. Ik ben blij om te zien dat de bondscoach heeft gekozen voor spelers met het juiste karakter. Al is Joey Veerman.
4: Wat een goeie.
2: Dat het bij de volgende wedstrijd echt beter moet, lijkt me helder. Want tegen deze kneuzen moet je gewoon je kansen benutten. Al dus de coach van Algerije. De tegenstander 90 minuten lang het idee geven dat ze beter zijn dan in de slotminuut met de winst vandoor gaan. Verzin zelf eens iets. Al dus de bondscoach van Duitsland. Lijkt me hoog tijd om de coach ook uit te zwaaien, want deze kan de groep overduidelijk niet meer prikkelen. Al dus Robin van Persie. Donderdag! 4 juni. Onweer en extreme regenval zorgen voor problemen op de Nederlandse wegen. Omdat mijn schoonmoeder overleed door blikseminslag terwijl ze stond te strijken, staat er nu op haar grafsteen: hier ligt ze, uitgestreken. Het was aandoenlijk om te zien hoe mijn kinderen tijdens het noodweer zeker een uur beteuterd door het raam stonden te kijken. Uiteindelijk heb ik ze toch maar binnengelaten. Na de storm maakte ik me wel wat zorgen om de jacuzzi in mijn achtertuin. Want voor de storm had ik helemaal geen jacuzzi in mijn achtertuin. En vandaag zijn we vrijdag 5 juni. De 99 jaar oude Pauline Kanna is deze week wereldrecordhoudster geworden. Oudste crowdsurfer ooit. De laatste keer dat ik een crowdsurfende bejaarde zag, was mijn oma op weg naar haar laatste rustplaats. De bezoekers hadden slechts 5 minuten nodig om de bejaarde dame helemaal door te geven naar voren en 3 kwartier om de lucht weer van hun handen te wassen. Je gewillig liggend op je rug door 100 zwetende mannen laten betasten en vastgrijpen. Of zoals Bobby Eden dat noemt, dinsdagmiddag. En de laatste. Ik ging vol verwachting naar het concert. Maar dat oude lijk had helaas helemaal geen sieraden om. Al dus een geïrriteerde medewerker van een begraafplaats in Den Haag.
4: Rob, dank weer. Tot volgende week.
2: Fijne uitzending nog. Ja. Fijn weekend.

0: Walker en Heartbreak Melody. Zometeen Martijn en Julia met de kick-off van je lunch op je zaterdag. En dit is superleuk. Martijn en Julia, zij gaan proberen te raden wat jij vandaag aan het doen bent. Daarvoor kun je jouw input sturen in de gratis app van Radio 538. Dat kun je even intypen, drie woorden, maar nog leuker. Spreek die drie woorden even in via de app van 538. Dan hoor je en jezelf zometeen terug op 538. En dan gaan Martijn en Julia misschien wel proberen te raden wat jij vandaag aan het doen bent.
1: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
12: 10 tenders alsjeblieft.
13: Ja, dat is dan €8.
12: Hè? 8? Oké. Okay.
14: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
17: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij Eyewish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
18: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
0: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
1: Welkom in Afrika!
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
2: Help, GWC!
0: Help!
2: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
23: Laten we het proeven.
2: Opdrachten uitvoeren.
24: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
2: Maar wie het best integreert...
25: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
2: ...wordt tot ere Himba gekroond.
26: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Kick it to the tribes.
2: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
27: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
29: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
30: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
31: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
30: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
31: Wat doe ik aan?
30: Shop nu bij Zalando.
32: 538 Nieuws.
33: 12 uur.
34: Paus Leo is aangekomen in Spanje. Hij blijft er bijna een week. Op het vliegveld van Madrid werd hij verwelkomd door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Spanje weer een paus op bezoek heeft. Het land is overwegend katholiek, maar steeds minder Spanjaarden zien zichzelf nog zo. Maar weinig werknemers worden gecompenseerd voor de sterk gestegen brandstofprijzen. Uit een enquête van het CNV blijkt dat maar 5% een hogere reiskostenvergoeding heeft gekregen, meldt het AD. Na de waarschuwing dat benzine en diesel nog duurder gaan worden, pleit het CNV voor een lagere brandstofaccijns. In Amsterdam hebben mensen gisteren alarm geslagen om een uitgemergelde hond. Ze zagen hem lopen op straat. Toen de politie erachter kwam waar hij thuis hoorde, zagen ze dat er daar helemaal geen voer voor hem was. Daarop is de hond in beslag genomen. Als hij is aangesterkt, mag de eigenaar hem komen ophalen. En Harry Styles bedankt Amsterdam voor de gastvrijheid bij zijn concert in de Johan Cruijff Arena. Achterop het parool staat paginagroot een handgeschreven bericht van hem, dat hij begint met: "Dank je, ik hou van jou." Amsterdam was de startplek van zijn Together Together Tour. Harry Styles deed er 10 shows. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en bij een zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Ook vanavond en vannacht periode met regen. Aan de westkust gaat het dan hard waaien. En dat was het nieuws op 538.
35: Ben je klaar, Jules?
18: Nou, nee, eigenlijk niet.
35: Nou, poets jij nog even verder? Doe ik eerst even de vertragingen.
18: Mijn ellebogen plakken gewoon aan het meubel.
35: Ja, hier. Er is een collega hier, die heeft een bak met spareribs. Ik denk anderhalve dag later te staan weken hier in de studio. Dat is een beetje
18: zo
35: uit de klauwen
18: gelopen. Lijkt hier echt een studentenhuis soms.
35: Ja, wel een beetje. Misschien moeten we zo'n schoonmaakrooster op de muur hangen.
18: Ja,
35: hier.
18: Dat lijkt me een uitstekend plan.
35: Nou, poets jij even verder. Doe ik even gouden vertragingen. Dat zijn er 12, maar de 3 langste die krijg je van me. De A4 Den Haag naar Amsterdam tussen de Schipholtunnel en de Nieuwe Meer. Door een ongeluk een half uur extra reistijd daar. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 15 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Afgesloten rijbaan daar, 14 minuten vertraging.
18: Controlestand te beginnen op de A1 Deventer richting Apeldoorn. Met Deventer 97,8. De A1 Amersfoort richting Eemnes bij Baarn 35,1. De A5 Hoofddorp richting Bad Hoeverdorp bij Schiphol 4,6. De A22 Velzen richting Beverwijk bij Velzen-Zuid 9,4. De A27 nog Utrecht richting Hilversum. Bij Hilversum staan ze bij 90,5. De A28 Hogeveen richting Meppel bij Rogat, 118,3. De A35 dan Enschede richting Hengelo bij Hengelo, 61,6. En tot slot de A37 grens met Duitsland richting Hogeveen op de rem bij 39,2.
36: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
37: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
38: Lekkere van Albert Heijn.
39: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
40: Hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
35: Zo, welkom bij Martijn en Julia. Happy zaterdag.
4: Met zometeen Bruno Mars, Risk It All, komt eraan naar Miley Cyrus nu.

0: Cyrus, End of the World. Bij Martijn en Julia op 538. Welkom, leuk dat je erbij bent. Jul,
1: ja?
0: Sorry van die bak speerrips die je net aan de kant moest schuiven.
1: Dat maakt helemaal niet uit.
0: Nou ja, wel, want ik zat hier vanaf 7 uur 's ochtends. Ik heb Kilian's programma ook gedaan. En ik was de eerste die de bak speerrips aantrof. Maar ik zet hem dan op een plek waarop ik hem niet zie. En voor mij bestaat hij dan ook niet meer, snap je? Dus sorry.
1: Maar dit is altijd zo, zeg maar, met collega's. Dan niemand. Kijk, als er de zooi van iemand, dit herken je vast wel bij jouw bedrijf. Maar als dan de zooi van iemand anders er nog staat, niemand gaat dat dan opruimen.
0: Nee, dat klopt.
1: Terwijl ik denk, ja, dan kan je beter gewoon opruimen, want dan irriteer je er niet meer aan.
0: Dat klopt. Dus mea culpa, hand in mijn eigen boezem. Ik had dat even moeten weggooien.
1: Oké, heel goed. Okay. Ja.
2: Martijn en Julia.
3: 538.
0: Over zooi gesproken. Waarom zit jij met een zak popcorn?
1: Ja,
0: om 8 minuten over 12 middag.
1: Ja, ik had haast en ik had niks thuis. En ik zag een halve zak popcorn. Ik dacht, dat wordt de lunch.
0: Oh, ik dacht misschien omdat je leven zo'n grote film is. Welkom jongens. Dit is 538. Wij zijn Martijn en Julia.
1: Ja, het is zaterdagmiddag en heel Nederland zit toch wel een beetje in zijn eigen bubbeltje. De een die ligt met een kater op de bank. De andere die doet alsof hij zijn leven op orde heeft. Heeft misschien al boodschappen gedaan. Misschien heb je al gesport. Maar wij zijn gewoon heel benieuwd wat er bij jou zich afspeelt. Dus beschrijf even jouw bubbel. Wat jij op dit moment aan het doen bent in 3 cryptische woorden. En dan gaan Martijn en ik eigenlijk proberen te raden wat jij aan het doen bent.
0: Dus spreek die woorden even in als je wil via de app van 538. Duw even op dat WhatsApp-icoontje, dan gaat het eigenlijk bijna vanzelf. En dan gaan we dus kijken of wij kunnen achterhalen wat jou op dit moment bezighoudt. Dus 3 cryptische woorden even inspreken in de app. En dan gaan we kijken of we jouw bubbel kunnen doorprikken. En voor jou thuis ook leuk als je die woorden hoort. Er zit soms hele rare tussen namelijk. Of je zelf een beetje een idee hebt van wat je medeluisteraars doen. Ondertussen de Two Brothers on the Fourth Floor en ook Sienna Spyro zometeen naar Bruno Mars. Risk it all. For just

0: Sienna Spyro bij Martijn en Julia en Material Lover.
1: 538. Martijn en Julia.
2: Het is zaterdagmiddag en iedereen zit een beetje in zijn eigen bubbeltje. En we zijn benieuwd naar dat bubbeltje, jullie en ik. Dus omschrijf hem even in de 538-app door middel van 3 cryptische woorden. Als je die inspreken, kunnen wij ze ook laten horen. En dan gaan we gewoon even kijken of wij kunnen raden waar jij op dit moment mee bezig bent. Dat is thuis ook leuk, want als je die woorden hoort en denkt van hè? En dan hoor je ineens een heel ander verhaal. Wel lachen.
0: Laten we beginnen met die van Tamara. Die stuurde dit in.
3: Spetteren. Ontsnappen, genieten.
0: Oei, ik denk dat hij kinderen heeft en dat ze die naar het disco zwemmen heeft gebracht en dat zij nu gaat ontsnappen voor een frietje.
2: Dat is een goeie. Ik dacht meer eigenlijk dat ze een soort van vrijgezellenfeest heeft, de kinderen dus even thuis laat en op die manier een beetje gaat.
0: Waarom denken wij allebei bij ontsnappen aan kinderen?
2: Nou, ik heb kinderen, dus dat leg ik in de kinderen. Tamara, goedemiddag.
4: Goedemiddag, hi.
2: Wie van ons tweeën zit er het dichtst in de buurt?
4: Nou, eigenlijk allebei wel.
2: Oh.
4: Ja.
2: Vertel.
4: Nou, het zwemmen is inderdaad waar. Alleen had ik een kijkles bij de zwemles van mijn dochter. Mm-hmm. We gaan straks proberen te ontsnappen uit Gouda. Tenminste, we hebben een escape tour door Gouda.
2: Oh, ik dacht je wil als een malle Gouda uit.
4: Ja. Met de hele vriendenclub. Dus dan blijven inderdaad de kinderen bij iemand logeren.
2: Ja, en dat is genieten.
4: Dus, en dat gaan we dan s'avonds met het eten ook doen, hopelijk.
0: Wat lekker zeg.
2: Wat heb jij een hartstikke mooi programma voor de boeg, Tamara.
0: Nou, jij hebt een leuk leven.
4: Kijk ernaar uit.
2: Heel veel plezier en dankjewel dat je even appte.
4: Dankjewel. Joe, hoi.
2: Ik wil als Tamara zijn.
0: Ja, dan hebben we nog Sjan.
5: Mijn 3 cryptische woorden. Sport, boodschappen, festival.
0: Oh, ik snap deze helemaal.
2: Nou,
0: maar als
2: maar
0: je naar
2: dan.
0: Een festival toe gaat, dan weet je, de volgende dag ben je naar de kloten. Dus je gaat vast boodschappen doen. Je gaat vast een soepie in huis halen, weet je wel, knakworsten. En daarvoor, voor het festival, wil je heel graag sporten. Want dan voel je je gewoon snatched, gewoon goed in je lijf.
2: Oh, ik wilde vragen inderdaad wat snatched was, ja, maar je legt het al uit.
0: Gewoon zo in je kleding, zeg maar.
2: Dit klinkt waterdicht. Dus Sean, klopt dit een beetje, of niet?
6: Oeh, bijna. Ik ben een Bob. Dus ik heb wel boodschappen gehaald.
2: Ja.
6: Maar inderdaad, sport in de ochtend, boodschappen in de middag. Morgen zijn we ook nog een tweede dag. Dus vandaar, we kunnen niet al gebakken zijn. Dus wellicht dat het voor maandag komt.
0: Oh, maar je bent vandaag de Bob, maar morgen heb je ook nog een festival. Dus morgen ben jij absoluut niet de Bob.
6: Nee, ik neem ze alle twee.
0: Oh,
2: oh
0: wow.
2: Wat een goede fan ben jij.
6: Even credit opbouwen met mijn vrienden.
2: Had je ze nodig? Had je alle karmapunten al verspeeld in de loop der maanden?
6: Nee, dat niet. Maar goed.
2: Welk festival ga je naartoe dan?
6: Het 909 festival.
0: Oh ja. Oh, dat is heel leuk.
2: Alright. Hey, dan wens ik jou heel veel plezier met al je maatjes. En blijf van de beach af. Dan. Hè?
6: Ja, dankjewel.
2: Have fun daar.
0: Veel plezier.
2: Hoi. Dit is 538. Yeah, met Asher.

0: Dit vind ik nou echt...
1: Thank you, DJ.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dit vind ik nou echt een zaterdagliedje.
3: Ja, lekker.
0: Toch? Lekker, man. Usher en Pitbull en DJ Got Us Falling in Love op 538.
3: Zometeen hoor je hier Somber. En die ken je van 12 to 12 en van Homewrecker. Echt van de categorie popliedjes, zeg maar. Maar ik las een interview met hem waarin hij zei van... joh, ik zou het ook wel eens leuk vinden om op termijn een keer een R&B-plaat te maken. Compleet andere hoek. Ik vroeg me af, hoe zou dat dan klinken? Nou, dat hoor je zo meteen.
4: Het grootste sportevent ter wereld.
5: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
4: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
5: Het WK Voetbal
4: 2026.
5: En deze donderdag
4: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
5: tot leven.
4: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
5: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
4: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
5: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
4: Het WK Voetbal. Beleef je. Met Radio 538.
5: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
16: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
16: Ja, voor maar €6,99.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
0: 18 plus speelbewust.
16: Ja. Echt serieus?
9: Oh,
16: wat een geld.
9: 18.000. Tot verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus speelbewust.
14: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
21: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
24: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
25: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
27: Domino's. Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
28: Martijn en Julia.
29: Hoe klinkt Somber in R&B? Hoor je zo, maar eerst het origineel. Homewreck.

0: Girl.
1: Ja, en daarvoor hoorde je Somber. Die ken je dus van Homewrecker. Dat track die je net ook hoorde. Maar ik las dus een interview van die Somber. Die zei van, joh, ik zou ooit wel eens een keer een R&B-plaat willen maken. Dat doet hij nu natuurlijk niet, want hij maakt van die popliedjes. Maar ik was er wel een beetje door getriggerd. Dus ik heb Homewrecker van Somber ver R&B'd, als dat een woord is.

0: somber. Ik zeg, doen jongen.
1: 538.
0: Tuurlijk.
2: Martijn en Julia.
0: Hoppakee. Hey, zometeen gaan we 10 tegen 1 spelen. Dat is een spelletje wat we hebben bedacht, zodat je ons een beetje leert kennen. Aangezien we toch al een tijdje samen het weekend vieren. Jul heeft van mij een onderwerp gekregen. En daar heeft ze haar eerste 10 associaties bij op papier gezet. Dus de eerste 10 dingen die bij haar binnenschoten in de hoofd toen ze dat onderwerp van mij hoorde. Even een voorbeeld. Het is niet het onderwerp dat we zometeen gaan doen. Maar even als ik zeg bijvoorbeeld supermarkt.
3: Popcorn.
0: Nou, dan weet je een beetje hoe ze denkt. Dus ze heeft een lijstje van 10 dingen over een bepaald onderwerp. En aan jou de vraag, hoeveel kun je ervan raden?
3: Ja, raad je de meeste, dan win je dus het 538 Tosti-ijzer. Wil

0: 538, Rhythm is a Dancer.
1: Ja, het is bijna 10 voor 1, dus spelen wij
2: 10 tegen 1.
0: Met Romano. Romano, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hey.
0: En met Nico. Nico, goedemiddag.
4: Hey.
1: Goedemiddag. Hey.
5: Hallo.
0: Dag mannen, dag mannen. Luister jongens, Julia heeft van mij een onderwerp gekregen. Daar heeft ze haar eerste 10 associaties bij op een lijstje gezet. En aan jullie de taak zometeen om er zoveel mogelijk te raden. En dit spelletje spelen we dan om ons een beetje te laten leren kennen door jullie, zeg maar. Dat is heel raar Nederlands wat ik nu zeg, maar
1: we snappen
0: wat
1: je.
0: Ik bedoel. Dus je moet een beetje in Julia's hoofd proberen te kruipen om te kijken hoeveel van die 10 associaties jij kunt raden.
1: Maar wel goed om te weten is dat een logisch antwoord kan ineens soms fout zijn en een random antwoord kan ineens goed zijn, zeg maar.
3: Oké.
0: Dat is een beetje hoe het spelletje werkt. Het 538 Tosti-ijzer staat op het spel. En het onderwerp wat ik aan jullie heb gegeven is... Vriendinnenweekend. Dus, aan jullie de vraag... hoeveel van die 10 associaties bij Vriendinnenweekend kunnen jullie raden?
1: Romano, vertel, wat denk je?
3: Wijn?
0: Nee, je moet even een aantal noemen eerst, voordat je begint.
1: Dat sowieso trouwens, maar...
0: Hoeveel denk je er goed te hebben in 1 minuut van die 10?
3: Ik denk 8.
1: Wow!
0: Nou.
1: Nico, ga je eroverheen?
3: Wauw, 8. Ja, natuurlijk. Zou wel moeten, toch? Ja, 9.
1: Oké, 9.
0: Nico gaat voor 9. Nico, dan gaan we met jou spelen.
1: Moet zeggen, Nico die is een luisteraar, vriend van de show. En die volgt mij ook op Instagram. Dus die heeft ook mijn vriendin een weekend voorbij zien komen.
3: Klopt.
1: Ja, dus als je een beetje goed hebt opgelet, Nico.
3: Oh jee.
0: Nico, de druk ligt er volop. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Ik tel af. 3, 2, 1. En laat dan even horen welke associaties jij denkt dat je op de lijst heeft staan. Daar gaan we. 3, 2, 1. Hassa.
3: Ik denk sowieso drank.
0: Ja, drank is wel goed, ja.
3: Ja, festival.
0: Nee.
3: Mooie kleren.
0: Ja.
3: Make-up.
0: Ja.
3: Opmaken op make-up.
0: Ja, zeker.
3: Er hoort daar ook haren bij, haartjes doen. Haartjes mooi.
0: Nee.
3: Oké.
0: Okay. Nee.
3: Schoenen, dat hoort bij kleding natuurlijk. Geld?
0: Nee, heeft ze niet opstaan.
1: Wel heel mooi. Daar hebben we het later nog over.
3: Geen planning.
0: Was ook een goeie geweest. Maar staat er ook niet op.
3: Jeetje.
0: Ja.
3: Oh,
0: waar zit je meestal op zo'n vriendinnenweekend?
3: Waar zit je dan?
0: Ja, laat ik het anders formuleren. Waar zit zij meestal in een vriendinnenweekend?
1: Waar drink je dat wijntje?
0: Nico.
3: In de stad.
0: Nico.
3: Help.
0: Nico.
3: Help.
0: Het is over en uit.
3: Hoeveel had je nou goed?
0: Uiteindelijk had je er 3.
3: Oh, wat slecht.
0: Ja, nou ja, dat hoor je mij niet zeggen, maar dat zeg je zelf. Nee, waar beginnen al haar verhalen mee? Met het terras.
1: Het terras, ja.
3: Ja, zij toch terras, of niet?
0: Zei je dat? Nee, heb ik niet gehoord.
3: Ja, zij terras.
0: Nou,
3: ja,
0: dan had je er 4, dat maakt me niet uit.
3: Geweldig.
1: En dan heb ik ook nog 10 keer omkleden. En we moeten altijd, weet je, voor het ontbijt een leuke outfit, dan voor het shoppen een leuke outfit, voor het avondeten een leuke outfit. Foto's maken, ja, dat is wel echt een vriendinnending. Het was wel in de buurt, want je zei geen planning, maar ja, zoeken naar een leuk restaurant. Sorry, maar daar zijn we echt 4 uur per dag mee bezig geweest.
3: Ja, dat bedoelde ik ook, hoor.
1: Ja, 5 zit je dan. Klagen over thuis. Zeg maar, thuis is alles kut. Op zo'n weekend.
3: Dat is mijn ontschoten.
1: Lekker even juicen met de meiden, weet je, even lekker rollen. Ja. Kijken waar die ex nou weer mee heeft gezoend. En natuurlijk, vrouwen hebben altijd te veel spullen mee.
3: Oké. Nou, je moet beter opletten op je Insta.
0: Nico, je hebt je kranen geweerd. Romano, het 538 Tosti-ijzer is voor jou, jongen. Gefeliciteerd.
4: Yes, dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft, we gaan hem zo gauw mogelijk naar je opsturen.
4: Dankjewel.
0: En tof dat je meedeed. Nou ja, meedeed, je lag achterop.
4: Zeker.
0: Lang uit op de bank om te kijken of het goed kwam. Maar tof dat je appte, jongen. Dankjewel.
4: Dit is 538.
0: Wij zijn Martijn en Julia. Dit is Olivia Rodrigo.

0: Scheppingen Meteor met Niet Nodig op 538.
1: Ik heb eindelijk iets gevonden wat ik dus heel erg leuk vind aan voetbal.
0: Echt?
1: Ja!
0: Ja?
1: Ja! Maar het heeft niks te maken met het spel.
0: Oh. Jammer.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
4: Lineker! Ja, Gary Lineker!
3: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
4: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf 29 euro op Celesta.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
3: Het weekend is om bij te komen. Maar ook om te dansen. Vanavond breng ik, Armin van Buuren, de beste dance van het moment naar 538. Ik stel je voor aan de nieuwe Lemmer, Oliver Heldens en Lost Frequencies. Dus, de lampen gaan uit, de rookmachine gaat aan. Vanavond om 9 uur bij Dance Department op 538.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: 538 Nieuws.
8: 1 uur.
9: Op het ChristenUnie-congres in Harderwijk heeft partijleider Mirjam Bikker uitgehaald naar het kabinet. Dat beloofde terughoudendheid bij medisch-ethische kwesties. Maar volgens haar komt van die beloftes weinig terecht, zoals met de onlangs aangenomen embryowet. Stop die liberale dramagenda, zei Bikker. Amsterdam heeft steeds meer overlast van mensen die op straat leven en voor hun gevoel niks meer te verliezen hebben. Ze plegen winkeldiefstallen en bedreigen en belagen mensen. Het zijn onder meer ontslagen Oost-Europese arbeidsmigranten, verslaafden en uitgeprocedeerde asielzoekers, zegt de politie. In Polen heeft een meisje van 5 een val van de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Het is nog onduidelijk hoe ze naar beneden kon vallen, maar haar moeder is opgepakt. Ze zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Het meisje ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. En Utrecht staat vandaag in het teken van de jaarlijkse Pride. In de binnenstad is het feest met als hoogtepunt vanmiddag de parade van ruim 50 boten door de Oude Gracht en de Singel. Verder zijn er straatfeesten en afterparties. Vanwege de verwachte drukte adviseert Utrecht mensen om met de fiets of het OV te komen. Vanuit het zuidwesten valt wat regen. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
10: Dankjewel. Het is eigenlijk verschrikkelijk om met ons te moeten werken.
11: Wat dan?
10: Nou ja, we hebben Jake. Jake helpt ons bij het programma achter de schermen. En jij geeft hem net gewoon een soort van... ja, een bevel van ik wil dat je de airco omhoog zet en ik wil dat je koffie voor me haalt.
11: Nee, zo kan je me echt niet neerzetten. Want ik heb net ook Cola Light voor hem gehaald.
10: En voor mij trouwens ook. Ja. Het verkeer op 538 van Flitsmeister. Het is best wel druk. 18 vertragingen in totaal. De drie plekken waar je het langste stil staat, dat zijn deze. De A2, Utrecht naar Den Bosch tussen Lingenbrug en Zaltbommel. Ongeluk gebeurd. Bijna een uur vertraging. Dan de A8, Zaandam-Amsterdam tussen de brug over de Zaan en Zaanstad-Zuid. Oprit staat dicht, verbindingsweg ook. Vertraging bijna een half uur. En de A76 nog, geleen naar Keulen tussen Kunderberg en de Duitse grens. Daar is de weg helemaal dicht. 22 minuten vertraging.
11: Controlestand te beginnen op de A1 Deventer richting Apeldoorn. Bij Deventer 97,8. De A1 Amersfoort richting Eemnes bij Baarn 35,2. De A5 Hoofddorp richting Bad Oevedorp bij Schiphol 4,6. De A16 Dordrecht richting Breda bij Prinsenbeek 59,3. De A27...
10: Ik doe niks! Ik doe helemaal niks!
11: Nee, ja, ik ook werken bij 538. De A27 A27 Utrecht richting Hilversum bij Hollandse Rading 90.4. De A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij Zwarte Meer 39.2. En tot slot de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Beekbergen op de rem bij 194.5.
8: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
12: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
13: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2+1 gratis.

0: Bij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
4: Ik heb eindelijk iets gevonden wat ik leuk vind aan voetbal en het heeft niks te maken met het spel.
5: Nou, je hoort zometeen wat. Eerst Afrojack.

0: Ik heb eindelijk iets gevonden wat ik heel erg leuk vind aan voetbal.
1: 538. Martijn en Julia.
0: Ja, en ik wil de sport ook echt absoluut niet onderuit halen. Want ik vind het Nederlands elftal kijken en supporter echt waanzinnig leuk. Het EK, het WK, echt count me in. Ik zit het puntje van de bank.
2: Ja.
0: Maar ja, als het dan zo'n Champions League is of zo'n Nations League, waarvan ik nog steeds niet weet wat het verschil is. Ja, dan denk ik, ja, waar gaat het nou om? Zeg maar, er zijn zo vaak wedstrijden. En wanneer, ik snap dat gewoon niet. Gewoon heel veel. Ik kijk het wel af en toe. Hè. Als vrienden het dan willen zien, dan kijk ik het wel mee. Maar het doet me wel vrij weinig, als ik heel eerlijk ben. Maar afgelopen woensdag was ik naar de uitzwaaiwedstrijd Nederland tegen Algerije in de Kuip. Wat is het trouwens een drama om bij de Kuip weg te komen.
2: Oké, dat is dus niet hetgene wat je leuk vindt aan voetbalwedstrijden, begrijp ik?
0: Nee, absoluut niet.
2: Nee, ja, dat klopt,
0: maar
2: ja.
0: Ik heb daar dus wel iets ontdekt wat ik wel heel leuk vind aan een voetbalwedstrijd.
2: Wat dan?
0: En dat zijn niet de broodjes kroket.
2: Nee?
0: Ook. Nee, dat is omdat dat de eerste plek was waar ik ooit ben geweest waar geen rij stond voor het vrouwentoilet. En een enorme rij bij de mannentoilet. Heerlijk.
2: Ja.
0: En zo voelen wij ons dus altijd, hè?
2: Ik ben zo ontzettend blij van je. Weet je dat?

0: Lia, try again.
1: Ik verslikte mezelf net even, maar ik heb mijn amandelen weer rechtgelegd, dus we kunnen door.
2: Gadver. Welkom, wij zijn Martijn en Julia van je brunch. Hop richting je borrel met zometeen Justin Timberlake, eerst Sam Fender en Olivia Dinu.

0: Wij zijn Martijn en Julia. Je luistert naar 538 en je hoorde Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling.
1: Afgelopen weekend ben ik op vriendinnenweekend naar Praag geweest. Je hebt net al wat dingetjes gehoord. Mm-hmm. Maar die stad hadden we dus gekozen. Praag onder het mom. Lekker goedkoop. Nou, daar is even wat misgegaan. Details.

0: veel vragen. Wat is uw polisnummer, naam, geboortedatum, postcode, huisnummer, paspoortnummer, volledige naam van mevrouw en van mij, volledige naam van vader en moeder, wat hebben we gisteren gegeten, wat is uw band met Rick en Niels van de radio?
1: 538! De 538 ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: 10 waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: En dit weekend extra goedkoop, Galia afkante loopmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Youfone.
8: Yes!

0: aanbiedingen voorbij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat-opvolgmelk voor 6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor 52 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
13: 538. Martijn en Julia.
14: Jennifer Lopez en David Guetta komen eraan. Maar eerst hoor je Max en Andy.

0: Hoeveel geef jij gemiddeld uit aan een vriendenweekend? Ja, afgelopen weekend ben ik op vriendinnenweekend geweest.
1: We zijn al halve kerels,
0: dus ik kan het prima vrienden noemen. Maar naar Praag. We wilden eigenlijk eerst naar Londen, maar toen hoorden we van iedereen, joh, dat moet je echt niet doen, want het is zo ongelooflijk duur. En wij dachten, ja, dan gaan we naar Praag, want dat staat,
2: Ongelooflijk goedkoop.
0: Toch, dat staat echt bekend om de goedkope prijzen. En dan ga je er ook al wel met een ander soort mindset heen. Zo van, alles is goedkoop, weet je wel, maakt niet uit, bestel die hele kaart, let's go. En ik weet niet of je dat misschien ook doet, je herkent het misschien wel. Dan verdeel je alles netjes in zo'n splits-app. Wij hadden dan Wie betaalt wat?
2: Ja.
0: Echt een waanzinnige app. Dan vul je dus gewoon een bedrag in. Bijvoorbeeld, jij hebt het op het terras 68,80 betaald.
2: Wat? Ik ga door.
0: Met z'n zessen dan tik je gewoon zes mannetjes aan. En dan is het gewoon netjes verdeeld. En dan weet je gewoon precies aan het einde van... Oké, die moet die terugbetalen, die moet dat terugbetalen.
2: Heel chill, ja.
0: Echt super.

0: Maar ik vind het trouwens, is het zo, want mijn vriendinnen zeiden het van, oh, ik wil voorschieten, zodat ik dan uiteindelijk geld terugkrijg en dan voelt het gratis.
1: Ik herken dat wel.
0: Ja?
1: Ja, ik doe dat ook. En dan aan het einde denk ik, oké, nou ja, weet je, dan ben je het kwijt. Maar goed, dat moet je dan een beetje parkeren. Maar dan ga je uiteindelijk dat tikkie, want wij doen dat dan in de tikkie-app, vrienden van mij. Dan kun je dat ook doen, dat heet dan een groepie. Uiteindelijk sluit je de groepie. En dan komt er uiteindelijk keurig in beeld te staan wat iedereen jou nog moet betalen. En dat is toch een lekkerder gevoel dan wanneer jij, nadat je al thuis bent,
0: ja,
1: mensen
0: okay,
1: nog maar, dingen moet overmaken.
0: Ja, maar je geeft toch hetzelfde uit? Dat is gewoon een mindfuck?
1: Ja, het is een ontzettende mindfuck, maar wel een lekkerdere mindfuck als je ziet van oké, nou, kom maar erbij.
0: Kom maar erbij.
1: Ja.
0: Hoeveel denk je dat ik heb uitgegeven in 3 dagen tijd in Praag?
1: Nou, misschien, voordat je dat vertelt, misschien is het wel leuk als we gewoon aan de luisteraars vragen wat zij denken hoeveel jij hebt uitgegeven in 3 dagen Praag.
0: Oh
1: ja. Is dat leuk?
0: Misschien kan jij dan even meeraden aan de andere kant van de radio, ja, wat je denkt dat ik heb uitgegeven in 3 dagen Praag. En ik ben er trouwens totaal niet trots op.
1: Het is een stad die bekend staat om zijn relatief lage prijzen, dus neem dat even mee in je idee. Dat vind ik wel leuk. App even met de app van 538 hoeveel jij denkt dat Jules heeft uitgegeven in 3 dagen Praag. Zit je er het dichtste bij, dan gooien we er een... Nou, zullen we er een strandlaken tegenaan gooien van 538?
0: Ja.
1: Alright, dus laat even weten in de app van 538 hoeveel heeft Jules in 3 dagen Praag uitgegeven.
0: Oh.
1: Zit je er dichtbij, dan win je het strandlaken. Just

0: Hoeveel geef jij gemiddeld uit tijdens je vriendenweekend?
1: Ja, jullie zijn een weekendje naar Praag geweest. Met de meiden.
0: Met de meiden.
1: De mannen eigenlijk, want zo noemden die ze net.
0: Kerels.
1: De kerels.
0: Ja, en we hadden die locatie gekozen omdat het eigenlijk bekend staat onder goedkope prijzen. Praag, dat is best wel goedkoop. Nou, dat viel vies tegen. Of het lag aan mij.
1: Dat zou kunnen, maar wij vroegen ons dus af hoeveel jij betaald hebt. En ik dacht, weet je wat, we gaan het gewoon eens even bij de luisteraars neerleggen. Wat is Julia kwijt geweest voor 3 dagen Praag?
0: Maar je moet wel even weten, ik ben op donderdagavond aangekomen en op zondag... middag teruggevlogen.
1: Oké.
0: Okay. Nou, dus 3 dagen.
1: 3 dagen Praag. Wat heb jij uitgegeven in die periode? Nou, er kwam van alles binnen in de inbox van de F van 538.
0: Nou.
1: We gaan beginnen eventjes met wat Jacqueline insturen. Dan moet jij maar zeggen of het hoger of lager.
2: Ik denk dat Julia €350 is uitgegeven.
0: Oh, dat was zo lekker geweest. Hoger.
1: Hoger. Oké, okay, dan pakken we er eentje die hoger is. Dit heeft Harm ingestuurd.
3: Wij denken dat je €538 hebt uitgegeven in Praag. Groetjes vanuit de auto richting Oostenrijk.
0: Oh, dat zou vet zijn.
1: Ik zie jou er wel van aan om dat precies ook zo uit te kiezen.
0: Ja, dat wil ik wel een keer doen. Maar nee, hoger.
1: Hoger?
0: Ja.
1: Oké, okay, nou dan kijk ik even in de categorie hoger. Jarek, die stuurde deze.
4: Ik denk ongeveer dat Julia zo rond de €700 heeft uitgegeven. Groetjes, fijne dag.
0: Oh, ik ben er zo niet trots op, maar hoger.
1: Nee, echt?
0: Ja.
1: Oké, okay, nou dan moet ik even naar de meest extreme gevallen. Karin, goedemiddag.
5: Hi.
1: Hi. Ja, het is dus meer dan €700. Wat denk jij dat Jules heeft uitgegeven in 3 dagen Praag?
5: Ik had ingestuurd €1138,17.
1: Jezus. Geef jij zoveel uit op je vriendinnen weekenden?
5: Nee.
1: Maar als jij weggaat met jouw vriendinnen, wat zijn dan voor jou de grootste uitgaven dan eigenlijk?
5: Ik denk het eten en drinken.
1: Ja.
0: Is ook zo ongelooflijk duur. En op zo'n vriendinnenweekend heb je het ook even niet door. Je gaat gewoon denken van, ja, hallo, ik heb het gewoon gezellig. Ik heb het verdiend even na al het harde werken. Oké, okay, ik ga hem even opsommen. De Airbnb, dat was €163,54 per persoon. We waren met z'n zessen.
1: Ja.
0: Dan de vlucht plus 15 kilo bagage. Want daar moet je tegenwoordig voor betalen.
1: 15 kilo bagage?
0: Ja, hallo, ik moet er toch leuk uitzien.
1: Ja,
0: en 10 keer per dag omkleden. €234,51. Ja, en dan de wie betaalt wat kosten die van mij waren. Dat was dus echt puur de drankjes en het eten.
1: Ja.
0: Vooral de drank.
1: Maar dat kwam er dus nog bovenop nadat je al klaar was.
0: Ja, ja, ja.
1: Oké, okay, ja.
0: €780,08.
1: Oh nee.
0: Dan kom je dus uit op 3 dagen Praag. In totaal €1178,13.
6: Wat een bedrag is dit, joh.
0: Ja, ik ben er echt niet trots op, maar ik weet niet waar het is misgegaan.
1: Karin,
5: ik heel dichtbij.
1: Ja, je staat er hartstikke dichtbij. Dus wij gaan jou...
0: €40 naast.
1: Ja, 538 straplaken opsturen. Dus bij deze gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
1: Wat een geld.
0: Ja, echt. Dus even een paar shows invallen hier. Om er weer even bij te verdienen.
1: Karin, dankjewel. Fijne middag.
5: Dankjewel.
1: Hoi. Dit is Train op 538 met Drops of Jupiter. Ja,

0: Je luistert naar 538. Wij zijn Martijn en Julia. En mijn grote vriendin heeft net toegegeven wat ze uit heeft gegeven aan 3 dagen Praag met haar vriendinnen. €1,178,13.
1: Okay.
0: Er kwam net een berichtje binnen nog van Monique. Die zegt, joh, hebben ze überhaupt al iets van Praag gezien?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Alle kroegen en clubs van binnen.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
8: GWC!
6: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven!
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
6: Kick it to the tribes.
8: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals... en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Odido. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
16: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
15: Ja, voor maar €6,99.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Hola, collega.
19: Hey.
18: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
19: Mark?
18: En die prijzen.
19: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
18: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
15: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar
17: €6,49. Fans van voordeel.
15: Aldi.
20: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
21: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
22: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
23: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
25: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
26: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit een supersnel en lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
27: Hakje dag!
25: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: 18 plus, speelbewust.
3: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
4: 18.000, tot verdikken me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
11: 538 Nieuws.
27: 2 uur.
28: Online desinformatie leidt tot gevaarlijke situaties rond een zwangerschap of bevalling. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verloskundigen en kraamverzorgers. Zo gaan op internet verhalen rond over de vitamine K-prik of het weenopwekkende middel oxytocine. Ze zouden het risico op autisme vergroten, terwijl dat niet zo is. De leden van de ChristenUnie steunen het strengere asielbeleid van hun partij. Maar toch heeft een flink deel van de achterban moeite met die verandering, bleek op het partijcongres in Harderwijk. Zo vindt oud-partijkopstuk Lee van Dijken dat de ChristenUnie te veel meebeweegt met radicaal rechts. In Harderwijk zijn aan het begin van de middag 2 mensen gewond geraakt toen bij een mobiele frietkraam een gasfles ontplofte. Een van de 2 is er slecht aan toe. De kraam was net neergezet bij een buurtevenement en brak brand uit, maar die was snel onder controle. En Max Verstappen heeft bij de 3e training van de Grote Prijs van Monaco de 5e tijd neergezet. Hij was bijna een seconde langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli, die de snelste ronde reed. De 2e en 3e tijd waren voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Later vandaag is nog de kwalificatie. Vanuit het zuidwesten valt wat regen en het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
29: Tot tijd voor het verkeersinformatieblokje van Flitsmeister. Op dit moment 21 vertragingen en de plekken met de 3... wat ben ik aan het doen, joh? De 3 plekken met de meeste vertragingen.
3: Dat doe je al, dat het werkt.
29: Oh ja, dat doe ik. Huppakee, zo, daar zijn we weer. Vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Ongeluk gebeurd, 24 minuten vertraging. De A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg, 18 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens met Duitsland, 21 minuten.
3: Controlestand te beginnen op de A1 Deventer richting Apeldoorn bij Deventer 97,8. De A1 Amersfoort richting Eemnes bij Baarn 35,1. De A1 ook naar de richting Amsterdam bij Muiden 13,2. De A5 Hoofddorp richting Bad Hoeverdorp bij Schiphol 4,7. Dan nog de laatste van dit moment, de A27 Utrecht richting Hilversum, bij Hilversum op de rem bij 90,5.
30: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis en alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
31: Attentie, attentie, alle dames opgelet. Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus hup, in de benen naar...
32: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
33: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
34: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
35: Domino's. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
36: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
29: Ja, en veel meer WK-prijzen te winnen. Daarover zometeen meer.
3: Ook hoor je de bouw.

0: Julia van Rijn dan.
1: Ja.
0: Nederland, Japan. Zeg het maar.
1: Even kijken in mijn Scorito-app. Wat heb ik gezegd? 3-1 voor Nederland.
0: Oké.
2: 538. Martijn en Julia.
0: Vind ik geen rare voorspelling.
3: Eigenlijk.
1: We gaan keihard winnen.
0: En wat heb jij bij Mexico tegen Zuid-Afrika, de openingswedstrijd?
1: Jezus, welke groep is dat?
0: Dat is groep A.
1: Groep A. Mexico tegen Zuid-Afrika.
0: Ja?
1: 2-1 voor Mexico.
0: Vind ik ook geen gekke voorspelling.
1: Ja, ik heb hier gisteren echt lang over gedaan.
0: Wat goed. Ja, we hebben iets leuks opgezet hier bij Radio 538. Samen met alle DJ's van 538 hebben we een poeltje gemaakt. Een WK-poeltje waarin je dus de wedstrijden kunt voorspellen. En daar kun je je ook voor opgeven. Samen met je medeluisteraars en je familie en je vrienden en je vakantiescharrels. Nodig iedereen uit. Je kunt je inschrijven via 538.nl/scorito. Daar maak je dan gewoon even een accountje aan. En dan kun je dus de uitslagen van alle WK-wedstrijden voorspellen van het komende toernooi. En hoe beter je dat doet, hoe hoger je eindigt in de ranglijst. En hoe hoger je eindigt in de ranglijst, hoe vettere prijzen je wint. En ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, hoe beter het verhaal. Want ja, als je van 2 miljoen andere mensen wint, des te epischer is het als je dat kunt vertellen tegen je vrienden.
1: Die heb jij ingevuld bij wereldkampioen.
0: Kampioen.
1: Wereldkampioen.
0: Ja, ik zou eigenlijk moeten zeggen Nederland, maar ik geloof er toch niet in.
1: Frankrijk. Ja. Maar dat ging zo voor de hand liggen.
0: Nou ja, over voor de hand liggen. Je moet ook de topscorers van het toernooi invullen. Je hebt daar Wout Weghorst in daar neergezet.
1: Nee, ik heb als... Nee, maar wacht even. Ook, heb je de rest van mijn lijstje ook even genoemd? Mbappé.
0: Ja, oké.
1: Geen gekke. Nee, Depay. Son. Virgil van Dijk. Zeg maar, ik heb ook een paar goede. En Wout. Ja, ik heb vertrouwen in Wout.
0: Oké, nou hartstikke goed. Nou, je kunt dus alles invullen via 50.nl/scorito. En dan kun je dus tickets winnen voor de Nations League wedstrijd Nederland-Duitsland. Vet tv's geven we weg. Officiële WK-ballen. Kortom, wij zijn dus meemaken. 538.nl/scorito. En doe lekker mee.

0: trok de omgekeerde glimlach.
1: Ja.
0: En dat betekent banger.
1: Hoe zuurder het gelaat, hoe beter de plaat. Zo is het. Wat een banger. De dancemash van deze week van Bakermat. Ook lekker dat hij net dancemash wordt in een week waarin het zaad weer is buiten. Ja toch? Vind ik wel. Dit is 538. Wij zijn Martijn en Julia en dit is Harry Styles.

0: Ieder weekend spelen we de weekendquiz. En dat is een quiz die dus niet gaat over dit weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
1: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je meespelen, app het woordje weekend naar de app van 538.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
9: Het weekend is om bij te komen.
10: Maar ook om te dansen. Vanavond breng ik Armin van Buuren de beste dance van het moment naar 538. Ik stel je voor aan de nieuwe Lemmer, Oliver Heldens en Lost Frequencies. Dus de lampen gaan uit, de rookmachine gaat aan. Vanavond om 9 uur bij Dance Department op 538.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
14: Lineker! Ja, Gary Lineker!
13: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
18: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
17: Ja, voor maar €6,99.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
17: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
23: Sorry, maar het is WK!
24: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
25: 538, Martijn en Julia.
26: Kygo en Selena Gomez, zometeen naar Alex Warren. Eerst

0: Kygo en Selena Gomez.
1: De Weekend Quiz.
0: Ja, in het weekend spelen we de Weekend Quiz. Dat is een quiz die dus niet gaat over het weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
2: 5 vragen, weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerst 3 vragen goed, dan pak je €50.
0: Lorenzo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hey. Welkom in de quiz. En Jason, hallo.
4: Goedemiddag.
0: Ook jij, welkom in de quiz. Heel simpel, als je het antwoord op de vraag weet, roep je je naam, dan krijg je de beurt. Is het antwoord goed, krijg je een punt. Is het antwoord fout, krijg je een punt naar je tegenstander. Zijn we er klaar voor, mannen?
3: Zeker.
0: Dan gaan we beginnen. Let's go.

0: weekend. De hoofdstad van Portugal.
1: Lissabon.
2: Jason hoor ik als eerst. Jason mag het zeggen.
1: Lissabon.
2: Lissabon is goed. 1 punt voor Jason. We gaan door met vraag nummer 2.
3: Vraag 2.
0: Wie kent
2: de kleur van smaragd?
1: Vind ik veel.
2: Lorenzo. Lorenzo, jij mag een antwoord geven.
1: Mijn vrouw roept rood.
2: Jouw vrouw roept rood. Nee, we hebben hier groen. Oh. In het antwoordformulier staat.
4: Weet ik veel.
2: Het probleem is dat ik nu al de tussenstand kwijt ben. Wie staat ervoor?
1: 2-0 voor mij.
2: 2-0, ja precies. Oké, heel goed. Dan gaan we door met vraag 3.
3: Vraag 3.
0: Wie kent het aantal ringen in het Olympische logo?
1: Lorenzo. Jason.
2: Lorenzo als eerst.
1: 5.
2: 5 ringen.
1: Hoppa.
2: Dat is goed. We gaan door met vraag 4.
3: Vraag 4.
0: Wie kent
2: de Nederlandse provincie waarin de stad Groningen ligt?
1: Jason,
2: zeg het maar.
1: Wederom Groningen.
2: Wederom Groningen. Dat is goed. Hebben een winnaar onderaf, is 2-2. Ik ben helemaal de draad kwijt, jongens. De 2-2, ja.
1: 3-1.
2: 3-1. 2-2.
4: Nee,
2: we hebben 4. Dat kan helemaal niet.
5: Jongens, we moeten echt voortaan even afspreken wie die punten bij je houdt.
1: Ik had al 2 goed en 1 fout van de tegenpartij.
2: Weet je wat we doen, jongens? Weet je wat we doen? We gaan gewoon de allesbeslissende vraag spelen.
1: No. Oké dan, het zal.
2: Is het 3-1 voor Jason, zegt de jury? Waarom zeg je dan 2-1 tegen mij net? Omdat ik even verkeerd deed. We hebben even contact met het hoofd van het juryteam hier. Jason heeft dus 3 goede antwoorden gegeven. Ja, dan is het gewoon zo dat Jason in feite dit spel gewonnen heeft.
1: Geweldig.
2: Lorenzo, sorry voor de consternatie. Maar we moeten even wat dingen opnieuw afstemmen hier.
5: Ik moet ook zo lachen. Martijn en ik zeggen net tegen elkaar. Nou, dit was zo'n goede show. Weet je, die kan echt de boeken in.
2: En
5: nou,
2: toen kwam dit. Hey, Jason, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Ja. Jij krijgt de 50 euro. De vraag die dan op tafel komt is, wil je dat hebben? Of ga je morgen gewoon rond hetzelfde tijdstip opnieuw meespelen met deze quiz en probeer je van 50 euro 100 euro te maken?
1: Nou, ik zit midden in de bossen op Texel, dus ik doe het even met dit bedrag als je het niet erg vindt.
2: Dat is hartstikke goed, jongen. Dan gaan wij zorgen dat die 50 euro zo gauw mogelijk op jouw rekening staan.
1: Super,
2: succes en veel plezier. Bye.

0: Gangsters Paradise op 538. Coolio en LV.
1: Ja, dit is toch wel het allerlaatste weekend.
0: Dat wij dit programma mogen doen.
1: Nou, na dat spelletje van net wel. Nee, ik heb het over K3 Originals. Oh. Ja, ze staan dit weekend dus voor het allerlaatste in het Sportpaleis in Antwerpen. Er zijn zo ongelooflijk veel mensen naartoe geweest. Iedereen die luistert, kent wel iemand, zeg maar. Ik zag gisteren ook een story van Tina Nijkamp, dat die drie meiden, of vrouwen zijn het inmiddels eigenlijk, 45 miljoen euro omzet hebben gedraaid.
0: Pardon?
1: Ja, dat is echt lekker. Maar ze verdienen het ook toch? Ze hebben het verdiend.
0: Ja, nee, ja. Tuurlijk.
1: Lekker op hun oude dagje lekker miljonair zijn.
0: Ik verdien het ook, maar omhoog. Ik krijg het niet. Nee, dat is het probleem.
1: En ik dacht, weet je, ik ga toch spijt krijgen als ik niet ga. Dus ik ga lekker met mijn moeder en mijn zusje vanavond naar K3 Originals in Antwerpen.
0: De meiden on tour.
1: Ja.
0: De van Rijen Dammetjes de Hortel.
1: Snap je? En, en vaders mag taxiën. En die gaat dan daar ergens op het terras wachten met een biertje. Tot we klaar zijn.
0: Een familieuitje, zeg. Wat geweldig. Ja, zeker.
1: Leuk, man.
0: Wil je dan morgen wel alles vertellen over hoe het zo was?
1: Ja, zeker. Okay. En wel leuk als we ze even draaien, toch? Laatste weekend.
0: Jij wil een K3-plaat draaien?
1: Ja, tuurlijk. Ze zijn hotter dan hot.
0: Pardon? Ja, jij bent de muziekredactie-expert van Shownieuws natuurlijk. Oké. Maar zullen we dan wel even een iets originelere pakken dan alleen maar Oja Lele?
1: Ja, dat vind ik ook. Teleromeo.
0: Teleromeo?
1: Die heb ik aan de lijn. Hallo, hallo.
0: Okay. Kom er maar aan dan.
1: Hier is K3. Teleromeo.
0: Op.
1: 538.

0: Je zou er zo in passen, weet je dat, in K3? Toch? Ja, vind ik wel.
1: Ah, vet.
0: Tele Romeo.
1: Vind ik een compliment.
0: Echt lang geleden dat ik dit gehoord heb.
1: Dit blijft toch, dit ja, is toch super. Tijdloos?
0: Je hebt gelijk, dit is super. Veel plezier vanavond. Jij ook veel plezier zometeen met de hitlijst met de meeste supersterren. Mark komt eraan met de 538 Top 50.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: De hits van 538. Overal in Nederland.
16: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
15: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
16: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
17: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
18: Peugeot. Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken.
19: en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
21: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
20: En dit weekend extra goedkoop. Galia afkante loopmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: 538 Nieuws.
24: 3 uur. Gynaecologen en andere zorgverleners gaan de strijd aan tegen desinformatie rond zwangerschap en bevallingen. Ze maken zich volgens RTL zorgen over influencers die bijvoorbeeld beweren dat sommige medicijnen autisme veroorzaken. Op social media leggen de zorgverleners uit hoe het wel zit. Op een rommelmarkt in Harderwijk is een explosie geweest bij een frietkraam. Er ging iets mis met een gasfles. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 zou er slecht aan toe zijn. Tijdens de explosie was de frietkraam in Harderwijk nog niet open. Onrust bij ASML, want Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker op een interne conferentie. En het zien medewerkers niet zitten. Op hun eigen platform regent het kritiek, meldt het AD. Ze wijzen op Musk zijn nazi-sympathieën, zijn anti-Europese houding en zijn afkeer van transgenders. En dreigen met een boycott. 4 automobilisten zijn vanochtend met veel te hoge snelheid betrapt op de A16 bij Prinsenbeek, meldt Omroep Brabant. Ze waren op weg naar een bruiloft en reden allemaal meer dan 50 kilometer te hard. Het is niet bekend of ze bang waren om te laat te komen. Wel zijn ze alle 4 hun rijbewijs voorlopig kwijt. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind. En dat was het nieuws op 538.
0: Zometeen vier je het weekend met de 538 op 50. Eerst kort verkeer.
25: Met 14 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen. 21 minuten vertraging. A2 Utrecht-Amsterdam voor de Utrechtse brug. 18. En de A4 Den Haag-Amsterdam voor de Nieuwe Meer. Verbindingsweg afgesloten en een kwartier vertraging. Snelheidscontrole die doorgegeven is op de grootste weg is die op de A1 naar de richting Amsterdam bij Muiden. Hectometerpaal is 13,7. En voor het volledige overzicht van alle snelheidscontroles check je de app van Flitsmeister.
26: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
27: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
28: Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
29: Jij bent mijn kampioen.
30: Helemaal los bij Ethos.
31: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
32: Mooi van Ethos.
33: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
34: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
0: Ja, ja, zaterdag. Even niet luisteren naar je manager, maar lekker naar de radio. Want je telt af naar de top 3 van Nederland. En die klonk vorige week zo. Somber, Homewrecker. Fever Dream van Alex Ward.

0: En Jutta Leerdam, onze schaatsidol, danst op TikTok ook op deze melodie. Dat ging helemaal viraal, die video. Net als Justin de Wild zelf. Cheerio is sinds vorige week de nummer 1 van Nederland. Maar ja, hoe is dat? Deze week staat Justin nog steeds helemaal bovenaan. Alleen de 538 op 50 kan je dat allemaal vertellen. Rond 17:15 hoor je het Erepodium. De nieuwe lijst wordt geopend door Samuel Welten en de bankzitters. Het is helemaal over en uitslover. Ze staan op nummer
1: 50.

0: Dave en Tam, ze zwaaien af, ze zakken naar 49. Dus volgende week zijn ze waarschijnlijk spoorloos in de 538 op 50. Hey, weet je wat een papi is? Ja, dat is niet de man die jou ooit in de buik liet ontstaan van je moeder. Nee, dat is gewoon een Spaanse term voor een leuke gozer. Of zoals we in Nederland zouden zeggen, hey, gast. Over zo'n papi gaat de nieuwe hit van Topic en Becky G.
1: 48.
0: Daar komen ze nieuw binnen. Dit is 538.

0: Sander op 47.
1: Nieuw in de 538 Top 50.
2: Nieuw in de Top 50.
0: Binnenkomer 2, ja. En volgens de geruchten viezelevozelt hij al een tijdje met prinses Alexia. Ja, wordt hij dan ooit echt een prins van Oranje? Nou ja, zijn naam ruimt wel op het woord kroon. Dat is al een goede start. Antoon, zijn nieuwe hit. De enige is nieuw op.
2: 46.

0: 40 naar 45. Hey, welkom. Dit is de 538 op 50 met de Guetta en Kensington zometeen. En de man die een tijdje geleden een spannende date had met schrijfster Lale Gül. Helaas vertelde zij dat er geen romantische vonk was. Ja, dus niks gebeurt die avond. Logisch, als je niet catcht is er ook geen vonk. Dat weten we al sinds de oertijd. Het gaat om Ronnie Flex. Hij komt zometeen binnen op nummer 42.
1: 538 op 50. Radio 538.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En deze donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd, Nederland-Zweden.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
8: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
9: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: Help!
13: GWC!
12: Help!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
14: Laten we het proeven.
13: Opdrachten uitvoeren.
15: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
18: Kick it to the tribes.
13: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
19: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's.
16: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hé, hey, bedankt.
2: Merci.
3: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Nieuw op 42, Ronnie Flex met

0: Afgelopen woensdag kwamen ze met een nieuwe single, Take It As A Man. En ja, die is heftig. Laat ik het zo zeggen, er zijn er kettingzagen die het subtieler aanpakken. Living 4 hoorde je nu van Kensington. Dit is de 538 op weg naar 1.
1: 37.
0: En die is voor Offenbach.

De 538 op 50 met de bankzitters. Jorden multimiljonair. Ik hoop dat je lekker gaat van e-mail naar mok of cocktail. Oftewel, lekker weekend. Met zometeen Suzanne Freek. En nu Calvin Harris en Jazzy. Satisfied deze week op.

0: Ja, na 10 concerten staat het Gelderdoom in Arnhem nog helemaal na te beven. In de 538 op 50 pakken ze nummer 32 deze week. Jorden, Suzanne en Freek. Goedemiddag, mijn naam is Mark en dit is het muzikale behang van Ik hoop je vrije zaterdag. De 538 op 50, de hitlijst met de meeste supersterren. Hé, er komt een stijger aan, namelijk de house hit van Prospa en Clony. Ook Robert van Hemert zometeen. Ja, en in deze tijden een zeer interessante vraag. Stel nou dat deze 538 op 50 een WK zou zijn. Wie zou het dan winnen? Welk land scoort het meest? Ook dat weet je zometeen. Op weg naar nummer 1. 538 op 50. Radio 538.
1: Bezig.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Boek nu een reis bij Prijsvrije vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot. Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
11: 538 Festival Onderdag.
12: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win! Alle info op 538.nl.
13: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
14: Yeah. Oranje fans.

0: Vibe. Mentos Vibes.
1: Yeah. Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: 10 tenders, alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: SBSS trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
8: Lineker! Ja, Gary Lineker!
7: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Everyone from left to right van Holland komt er aan. Go left!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: 538 Nieuws.
12: 4 uur.
13: Gemaskerde relschoppers hebben dingen vernield bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Ze waren gisteravond op het dak geklommen en staken zwaar vuurwerk af. Ook maakten ze allemaal ramen kapot, melden regionale media. Het zou gaan om tegenstanders van een geplande asielopvang. ASML gaat niet in op de onrust die is ontstaan rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker. Veel medewerkers hebben daar kritiek op, omdat ze zijn politieke standpunten afwijzen. Iedereen mag ervan vinden wat hij wil, zegt ASML, maar Musk is nou eenmaal een belangrijke speler in de techwereld. Een boer in Friesland heeft al tienduizenden euro's vergoeding gekregen voor aanvallen door wolven die zijn dieren doodbeten. Dierenbeschermers zeggen dat de boer maar weinig doet om zijn paarden en schapen te beschermen en denken dat hij zoveel mogelijk geld wil verdienen aan de wolvenaanvallen. Ze hebben aangifte gedaan. In Utrecht is de botenparade van Pride in volle gang. 50 boten varen door de Oude Gracht en de Catharijnensingel. De kademuren en bruggen staan helemaal volgepakt met mensen. Er zijn ook verschillende feesten op straat, onder andere bij Tivoli Vredenburg en het Janskerkhof. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In de middag weer droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind. En dat was het nieuws op 538.
14: Oké, meer 538 op 50 in een paar tellen. Eerst kort verkeer.
15: Ja, er zijn nog 9 files op dit moment en dit zijn de 3 grootste. A2 Utrecht-Amsterdam voor Amstel, 11 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 12. En de A76 Geleen richting Keulen, ook weer voor Duitsland, 17 minuten. Snelheidscontroles onder andere op de A1 naar de richting Amsterdam bij Muiden, 13,7. En de A1 Deventer-Apeldoorn bij Deventer zelf, 97,7. En check voor de zekerheid voordat je de auto ingaat even de app van Flitsmeister.
16: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
17: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
2: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
5: Het lekkerste stukje van de week, het weekend en nu een superstijger van 46 naar 31.

0: Afrojack Sia en GetUp 27. Hey, stel nou dat de 538 op 50 een WK-toernooi zou zijn. Welk land zou dan winnen? Wie scoort het beste? Oké, kom eens aan.
1: 3.
0: Engeland. Zij scoren 12 hits. Vooral dankzij bijvoorbeeld Sam Fender en Olivia Dean.
1: 2.
0: De VS.
1: 1.
0: Ja, topscorer. Ons eigen Nederland. Ja joh. Maar liefst 33 hits komen van een kaaskop. En zometeen hoor je zelfs een Nederlander die ook op het WK staat. Noah Lang. En nu eerst ook Oranje. Sonje.

Hey, zaterdag, oftewel het happy end van de week. Leuk dat je erbij bent. We vieren samen op weg naar nummer 1. Het weekend met nu Shanna Spyro, Material Lover. 23.

0: muziek. Noah Lang met Leeuw Kleine samen op 22 deze week. Ja, en om alvast in WK-termen te blijven, zometeen de tweede helft dan van de lijst, met daarin natuurlijk het hitnieuws. En je hoort daarin waarom Sabrina Carpenter bang is voor haar leven. Ja, het is best wel een heftig verhaal. Ze wordt namelijk bedreigd. Je weet zometeen alles en meer. En de hits in het weekend zijn in de lijst van Miles Smith en Jonas Blue in een paar minuten.
1: 538 of 50, Radio 538.
2: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
3: Lineker. Ja, Gary Lineker!
2: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Het weekend is om bij te komen. Maar ook om te dansen. Vanavond breng ik Armin van Buuren de beste dance van het moment. Nummer 538. Ik stel je voor aan de nieuwe Lemmer, Oliver Heldens en Lost Frequencies. Dus de lampen gaan uit, de rookmachine gaat aan. Vanavond om 9 uur bij Dance Department op 538.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tacteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

uit zijn tenen. Bruno Mars en Risk It All van 11 naar 19. Dit is de 538 op 50, de hitlijst met de meeste supersterren. Mijn naam is Mark. Zometeen, ja, helaas echt wel het heftigste internationale showbiznieuws van de afgelopen week. Sabrina Carpenter die vreest voor haar leven. Alle details zometeen in een nieuwe aflevering van het hitnieuws. Ook superzomerhit Ugel en Solto, die stijgt er 17. Na Taylor Swift op 18. Elizabeth.

0: FBI, Sabrina Carpenter, wordt bedreigd.
1: What's up, this is Pink.
2: Chef Special.
1: Taylor Swift.
2: Fleming.
1: Katy Perry.
2: David Gera. Snelle.
1: Are you ready? Snelle. 538.
0: Hit nieuws in 1 minuut. Ja, je zou zeggen, die meid zit in de bloei van haar carrière. Die is alleen maar aan het genieten. Klopt, maar ook een hoop problemen voor Sabrina Carpenter. Ze wordt namelijk bedreigd door ene William, een man van 31. Hij probeerde meerdere keren in te breken in haar huis. En als de beveiliging van Sabrina dan ingrijpt, wordt hij ontzettend agressief. Sabrina gaf aan dat ze hier flinke stress van heeft en dat ze er behoorlijk emotioneel onder is. De rechter heeft nu bepaald dat er een tijdelijk straatverbod moet komen. William mag dus niet meer in de buurt komen van Sabrina of haar huis. En binnenkort wordt besloten of dit verbod langer gaat gelden.
3: 538. Hit nieuws in 1 minuut.
0: Oké, tot zover het grootste nieuws. Nu terug naar de grootste hits. 18 vorige week en 16 deze week. Martin Garrix met Ed Sheeran. Stay.

Turn the lights off. Sorry als er nu je smartverlichting uitging. Je hoorde hem op nummer 15, Just A. De hitlijst met de meeste supersterren. En vorig weekend werden idolen als Alex Warren en Samber keihard uitgelachen door onze eigen Justin de Wild. Hij pakte nummer 1 met Cheerio. Maar de wereld was vorig weekend natuurlijk compleet anders. Ik bedoel, maandag nog verkering. Weet je nog? En

0: backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
1: 538 Festival Donderdag.
2: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
1: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yeah. Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
5: GWC!
3: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Pick it to the tribes.
5: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Odido. Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
16: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
17: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
19: 1 seconde is alles wat je nodig hebt. Om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
20: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
21: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
22: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
21: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
22: Wat doe ik aan?
21: Shop nu bij Zalando.
20: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis bij Bouwmaat.
23: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
24: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
25: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
24: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
0: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
0: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: 538 Nieuws.
4: 5 uur.
6: De marechaussee kan nu even geen noodpaspoorten geven aan mensen die op reis gaan naar het buitenland. Er is een storing en het is niet duidelijk hoe lang die duurt. Noodpaspoorten zijn er voor mensen die een reis moeten maken die niet uitgesteld kan worden en erachter komen dat hun paspoort verlopen is of kwijt. De burgemeester van Wijk bij Duurstede baalt ervan dat protesten tegen een asielopvang worden misbruikt om rotzooi te trappen. Railschoppers klommen gisteravond op het dak van het gemeentehuis en maakten dingen kapot. Ook hingen ze een spandoek op met een nazi-symbool. Er is nog niemand opgepakt. Op de provinciale weg tussen Apeldoorn en Zutphen staat het muurvast door het festival Thuis bij Snelle in Buslo. De file is 4 kilometer, niet zo heel lang, maar je doet er meer dan een uur over. Rapper Snelle heeft het festival georganiseerd en treedt zelf ook op met gastartiesten. De 8e etappe van de Giro voor vrouwen is gewonnen door Demi Vollering. Ze was de snelste in de sprint bergop. Anna van der Breggen werd 4e en houdt de roze trui. De etappe werd ingekort omdat er op de route een lawine was. En de vrouwenfinale op Roland Garros is gewonnen door de Russische Andreeva. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien. En dat was het nieuws op 538.
8: Oké, je bent dicht bij de grote finale van de 538 op 50. Maar eerst kort verkeer.
26: 7 vertragingen, dit zijn de 3 grootste files. A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven bij de Randweg N2 door een auto met pech. 23 minuten. A10 Koenplein-Watergraafsmeer voor Zeeburg 40. Dat komt door een ongeval, de lengte neemt daar nog toe. En de A76 tot slot Geleen richting Keulen voor Duitsland. 14 minuten vertraging. Snelheidscontrole dan op de grootste weg, dat is de A1 naar de richting Amsterdam bij Muiden. Hectometerpaal is 13,7. En voor het volledige overzicht van alle snelheidscontroles, check je de app van Flitsmeister.
27: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
28: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
29: Morgen. Eer Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
30: Domino's.
31: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
32: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
33: 3 sterren slot.
32: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
34: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
8: Hey, goedemiddag. Hey, weekend. En je hoort de finale van de 538 op 50. En de top 3 vorig weekend klonk zo. Samber, een homewrecker. Die was voor Alex Warren.

Justin maakte iedereen totaal wild met zijn hit. Cheerio pakte vorige week de nummer 1 in de top 50. Maar ja, zoals Donald Pols deze week zei, dat is allemaal geschiedenis. Niet te veel over nadenken. Kijk vooruit. Zometeen hoor je de top 3 van deze week. En ja, dan krijg je antwoord op de vraag, is alles anders deze week? Nu Shakira en Burna Boy. Ze stijgen er 15. Ze gaan dus high high.

0: Nee, want ik voel nu, ik val te hard vanaf de start.
1: 538 met Kevin en Roxy Dekker op nummer 11 deze week. En deze man heeft een Brit Award. Dat is de grootste Britse muziekprijs. Queen won hem, Elton John, The Beatles. Hij kreeg hem ook. En in plaats van die mooi thuis neer te zetten in een kast, heeft hij hem in zijn favoriete kroeg laten ombouwen tot een biertap. Hij zegt, ik ben een gewone man gebleven.

Zoo. Vorige week nog op nummer 4, deze week op nummer 8. Justin de Wild, ja, die zit denk ik inmiddels op zijn pols erbuiten. Hij begon bij zijn nagels, hij is op van de zenuwen natuurlijk. Want hij hoort zometeen, net als jij, de bekendmaking van de nummer 1 van Nederland. Hij was dat vorige week met Cheerio. Maar is hij dat nou deze week nog steeds? Zometeen de onthulling van het Erepodium. En in het hitnieuws, waarom is Italië...

0: service van Nationale Nederlanden krijgt natuurlijk eerst een robot. Met vragen. Eindeloos veel vragen. Wat is uw polisnummer? Naam, geboortedatum, postcode, huisnummer, paspoortnummer, volledige naam van mevrouw en van mij. Volledige naam van vader en moeder. Wat hebben we gisteren gegeten? Wat is uw band met Rick en Niels van de radio?
1: 538! De 538 ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
2: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: En dit weekend extra goedkoop. Galiaaf Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Snel door trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: En extra extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ook voordelig bij trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
10: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
11: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Jij bent mijn kampioen.
10: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
16: Wat een geld.
17: 18.000. Godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus, speelbewust.
20: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek... met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
22: Domino's.
23: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
24: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
23: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
25: Doet een stap terug. I Just Might gaat deze week van 6 naar nummer 7. Mark Hamill.

op je radio. Another en 54 Ultra. Ze stijgen maar door. Lekker zo richting zomer, toch? Ja, ze stijgen van 10 naar 6. Hey, Dua Lipa, ruzie met een deel van Italië. Details komen eraan. En eerst Summer.

0: die nog vaker in de Johan Cruijff Arena heeft gestaan dan een gemiddelde Ajax ziet. Harry Styles is de nummer 4 van deze week. You're the American Girls.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Dua Lipa maakt ruzie met Italië.
3: Hey, ik ben Cloud.
4: I'm Alex Horn.
5: Hey, ik ben Nick Schilder.
6: Ik ben Tiesto.
7: Hey, dit is Sera.
8: 538.
9: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Hey, vorig weekend, je kon gewoon de harten horen breken, tenminste die van mij. Toen Dua Lipa bekend maakte dat ze opeens was getrouwd met haar Engelse vriend Callum Turner. Nu is ze dat huwelijk aan het vieren in Italië, op het supermooie eiland Sicilië, want daar hebben ze elkaar ooit voor het eerst ontmoet. De inwoners van Sicilië zijn daar niet blij mee, want dagenlang zijn er twee grote pleinen in de stad Palermo afgesloten om Dua en Callum privacy te gunnen. Politie houdt iedereen buiten die naar zo'n plein wil en het is tafels druk met limousines, helikopters. En nu komt-ie. De bewoners, die al kwaad zijn, hebben zelfs ook nog een geheimhouding moeten tekenen dat ze hun lipa's stijf op elkaar houden over wat er allemaal gebeurt. Lekker man, als je zoveel geld hebt dat je gewoon een soort van Italië kan opkopen.
9: Wat goed nieuws is
8: 538.
9: Het nieuws in 1 minuut.
0: En dit is de Bauza op nummer
8: 3.

0: Bauza op 3, Magnetic. En dit was Alex Warren op nummer 2. En Fever Dream. En dus hoor je hem nu, de nummer 1 van de 387ste 538 op 50. De hitlijst met de meeste supersterren. Het is zaterdag 6 juni, vlak voor 6 uur. En in die hit wordt gezongen dat het feesten voorlopig niet stopt. Pas als de zanger vogels hoort fluiten, wil hij misschien wel eens een keer ophouden met drinken en dansen. Dus we zijn even op onderzoek uitgegaan, ja. In juni begint de eerste vogel meestal te fluiten rond 4 uur in de morgen. Meestal is dat de merel, zeg maar de vroege vogel. En rond 4:30 in de ochtend gaan dan de andere vogels meedoen, zoals de vinken en de roodborstjes. Dan weet je dus dat het nog geen 4 uur in de ochtend was toen Justin de Wild stond te cheerioën. Want dat is de grote nummer 1 van Nederland. Hier is de beste zanglijster van de 538 Top 50, Justin de Wild.
1: De 538 Top 50.

0: U komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan €8.
4: Hè? 8? Oké.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
9: 538 Festival Onderdag.
10: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan en win. Alle info op 538.nl.
11: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
12: Yeah. Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
11: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
13: Yeah. Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot. Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: 538 Nieuws.
22: 6 uur.
23: Er wordt gedemonstreerd bij de Gelredome in Arnhem, waar straks de omstreden rapper Ye optreedt, ook bekend als Kanye West. Hij zei eerder allerlei anti-Joodse dingen en daarom wilden Joodse organisaties zijn concerten tegenhouden. De demonstranten hebben banners bij zich om bezoekers voor hem te waarschuwen. Webshops die Nederlandse vlaggen en stickers verkopen, die worden gebruikt bij protesten tegen AZC's, bieden vaak ook veel extremere zaken aan. Stickers met teksten over omvolking of deportatie. Of ze plaatsen filmpjes van extreemrechts geweld, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers waarschuwen dat rechtsextremisme zo steeds normaler wordt. Max Verstappen heeft bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco net naast pole position gegrepen. Hij was maar 400ste van een seconde langzamer dan de winnaar, Kimi Antonelli. Verstappen start morgen dus op de voorste rij. Hij had dat na de training van vanmiddag niet verwacht, dus hij is erg blij. De voetballers van Tunesië op het WK, een van de tegenstanders van Oranje, hebben hun laatste oefenpotje voor het WK dik verloren. Tegen België hadden ze in de tweede helft geen schijn van kans. Vooral niet na een rode kaart voor een van de Tunesiërs. Ze gingen onderuit met 5-0. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien. En dat was het nieuws op 538.
24: Zometeen gooien we de hotline open. Dan kan jij bepalen wat ik ga draaien. App dat vooral door via de app van 538. Maar eerst even een korte verkeersupdate met Timo. 5 vertragingen, dit zijn de 3 grootste files. De A12, Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 11 minuten vertraging en de lengte neemt nog toe. A13, Rotterdam-Rijswijk voor Delft-Zuid. 17, die wordt weer wat korter. En de A76, Geleen richting Keulen voor Duitsland. 12. Snelheidscontroles A1 naar de Amsterdam bij Muiden 13,7. A1 Deventer-Apeldoorn bij Deventer zelf 97,8. A4 Delft-Den Haag bij Rijswijk 52,0. A7 Drachten-Groningen bij Drachtster-Compagnie 169,7. En de A348 tot slot Arnhem-Ellecom bij Ellecom zelf 10,2.
25: Nu bij Coebloe. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coebloe-app.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
27: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
28: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
21: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
24: Goedenavond, wat wil je horen? Die vraag staat centraal in de hotline. Laat het weten in de app van

0: David Michelle en Steel Champagne op Radio 538.
1: 538. Hotline.
0: Hey, dit is de plek waar jij de baas bent. Nog meer dan je anders al bent. En als je nergens de baas bent, dan is het lekker om dat hier wel een keer te zijn. In de hotline van 538 bepaal jij wat we draaien. En dat kun je doen door even te laten weten wat we moeten draaien. In de app van 538, heel simpel, stuur even een berichtje. Typen is leuk, inspreken is nog leuker. Dan kunnen we je ook laten horen op 538. En neem van mij aan, als jij vertelt dat je ooit te horen bent geweest op 538. Mensen willen toch in één keer heel lang met je praten. En die willen van alles weten op dat moment. Dus laat me weten, wat kun je gebruiken zo aan de start van je zaterdagavond? De app van 538 staat voor je open. Spreek even een berichtje met dat WhatsApp-icoontje wat je in beeld ziet. Dat deed Jeffrey ook. Die kwam hiermee aanzetten.
2: Goedenavond. Het lijkt me leuk om Helene Fischer te horen. Ademloos. Bij voorbaat dank. Fijne avond, uitzending.
0: Dankjewel. Vooral dat dank klonk ook heel Duits, net als Helene Fischer. Live vanuit de straaljager hoorde je Jeffrey dus met zijn verzoekje. Dat is deze. Ademloos, door die nacht. Helene Fischer op 5.

0: Lindsay vroeg hem aan, heel netjes, in de app van 538. Bente met 3, 2, 1. Ik ga even naar de telefoon.
1: 538. Hotline.
0: Pascal hangt aan de lijn. Pascal, goedenavond. We mogen wel concluderen, tenminste, ja, dat vind ik dan, dat jij een hele goede muzikale smaak hebt.
2: Jazeker.
0: Ja, want voordat je nu meteen verklapt wat je wil horen, wil ik jou eerst even vragen waar je deze plaat vandaan hebt. Want ik vind hem super vet. Hij stond bij mij ook altijd heel hoog in allerlei stemlijstjes voor hitlijsten en zo. Maar waar is het zaadje bij jou geplant voor deze plaat?
2: Nou ja, in de jongere tijd, met het stappen, werd deze plaat geregeld gedraaid in de grote discotheek in Overijssel. Dus ja, daar ben je gewoon mee opgegroeid.
0: Ja, dan denk ik dat wij ongeveer in dezelfde periode, niet in dezelfde zaal stonden, maar jij komt uit een ander deel van het land dan ik. Maar dat we wel een beetje dezelfde smaak hebben ontwikkeld in de loop der jaren. Dus ja, Pascal, ik vind het super vet dat je me aanvraagt. Dus ik wil hem heel graag voor je draaien in de hotline op 538. Kondig hem maar even aan.
2: Hier is Mark Koffie met Simulated op 538.
0: Ja, wat een beuker dit. Pascal, dankjewel hè. Maar zo weet het dus. Laat vooral weten waar je zin in hebt in de app van 538. Op muzikaal gebied dan hè. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan doen. Marco V dus nu. Simulated op 538.

0: grootste sportevent ter wereld.
1: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
0: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
1: Het WK Voetbal
0: 2026.
1: En deze donderdag
0: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
1: tot leven.
0: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
0: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
0: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus. Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays. En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
9: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Youfone.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.

0: Bakkomst cadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders grijp je mis.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: 538, Martijn Lagaal.
4: Wat wil je horen? Laat het weten in de app van 538.

0: wat je wil horen in de app van 538. Dan ga ik eens even kijken wat ik er allemaal uit kan vissen. Wat ik allemaal kan draaien. Maar eerst wil ik even melden dat er de komende week weer een hoop te winnen valt voor je als het gaat om het WK. Luister de hele dag naar 538 en maak kans op een ontzettend dikke televisie. Waarop je die WK-wedstrijden echt haarscherp kunt bekijken thuis. Op donderdag maak je in de ochtend en in de middagshow kans op een hele, hele vette prijs. Namelijk een reis richting Amerika. Tickets zijn geboekt, hotelkamers geregeld, $538 aan zakgeld mee. Plus, misschien wel het belangrijkste, twee kaarten voor de wedstrijd Nederland-Zweden. Poolwedstrijd nummer 2, daar in de US. Kun je winnen dus op donderdag, komende week. Verder hebben we een joekel van een pool opgezet. Op 538.nl/scorito kun je je aanmelden. En dan kun je met de 538 DJ's en je medeluisteraars een poeltje doen. Als je dat wint, dan liggen er ook hele dikke prijzen op je te wachten. En je kunt met Frank en Arin van de middagshow in de kroeg naar alle wedstrijden van Oranje kijken. Dat wordt ook een hele vette ervaring. Wil je alles weten hieromtrent? 538.nl. Ik zeg dit allemaal even omdat ik een appje van Jeroen binnenkreeg. Die ja, misschien wel de meest ultieme oranje hit van allemaal wil horen. Namelijk deze.
1: Ja, ik heb ook die ballon die al willen horen van de Wolterkruis.
0: Mooi dat hij hem ook als Frank de Boer zijnde aankondigt. Jeroen, hier is die.

0: Dat was de hotline op Radio 538. Dankjewel voor het delen van je goede muzikale smaak in de app-inbox van 538. Zometeen de 40 grootste hits van Moeder Aarde. Dance hits wel te verstaan. De Global Dance Chart met Wessel komt eraan hier op Radio 538. Veel plezier.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
10: 538 Festival Donderdag.
11: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
12: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
15: 18 plus, speelbewust.
16: Ja.
17: Echt serieus?
16: Oh,
17: wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
20: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
21: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
20: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
21: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
22: Hola, collega.
23: Hey.
22: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
23: Mark?
22: En die prijzen.
23: Mark, je ging toch alleen even naar maken over koffiebonen?
22: Oeh, ja.
0: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
1: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf 29 euro op celesta.nl.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
23: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
24: 538 Nieuws.
25: 7 uur. Ongeveer 25 demonstranten staan bij het Gelredome om te protesteren tegen rapper J. Ze hebben borden bij zich met de waarschuwing dat J nazi-propaganda maakte. De burgemeester van Arnhem is ook bij het Gelredome. Hij heeft J uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan en een krans te leggen. Maar het museum is daar niet blij mee. In Zwitserland is alweer een man in een wingsuit verongelukt. Een pak met vleugels waarmee je zou kunnen vliegen, maar dat gaat vaak mis. Eergisteren kwam ook al een man met een wingsuit om het leven. Het nieuwe slachtoffer sprong van 2000 meter hoogte van een berg en stortte neer. In Berlijn zijn 8 mensen gewond geraakt door een crash met een politiebusje. Agenten in het busje zouden met zwaailicht aan onderweg zijn geweest naar een spoedmelding toen ze bij een kruising op een taxi botsten. Door de klap sloeg het busje om. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Max Verstappen is blij om morgen bij een Grand Prix weer eens op de voorste startrij te staan. Bij de kwalificatie in Monaco werd hij 2e, al scheelde maar een haar met Kimi Antonelli die pole position pakte. Verstappen zegt, als je mij dit gisteren had verteld, had ik ervoor getekend. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt ook een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
26: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
27: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
26: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
30: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op Thuis-in.nl.
31: Thuis-in, mooi wonen.
32: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
33: Honor the craving.
34: Domino's.
35: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
36: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
37: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
36: Zo geregeld. 123inkt.nl.
35: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
38: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
39: De eerste zaterdagavond van juni. Welkom bij de lijst met de 40 heetste dancehits ter wereld. Het is de nieuwe Global Dance Chart.
40: Radio 538.
39: En mocht je het gemist hebben, zo klonk de top 3 vorige week.

0: Spaanse woord rizado betekent in het Nederlands krullenbol. En aangezien het haar van de Arnhemse Frank Ketelaar vaak werd vergeleken met een poedel, werd zijn artiestennaam Frankie Rizzardo. Je hoort hem op nummer 21. Zometeen bij 538 de 20 heetste dancehits.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: De Burger King hamburger, onze klassieker, met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer, voor maar 1 euro. Bij Burger King.
10: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar 6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Fijne verjaardag.
14: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Oranje

0: tips en Beelight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
1: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
5: De hits van 538, overal in Nederland.
6: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
5: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
6: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
7: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
11: De beursvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
12: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
13: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
14: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: En dit weekend extra goedkoop. Galia afkante loopmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Ik wil als dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
1: Welkom in Afrika!
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
2: Help!
4: GWC!
2: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
24: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
25: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Pick it to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
28: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
29: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
30: 538 Nieuws.
31: 8 uur.
32: Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Er was een storing in het systeem dat de noodpaspoorten maakt, maar die is verholpen. De marechaussee kan de paspoorten uitgeven op vliegvelden en in de veerhaven van IJmuiden aan reizigers die hun paspoort kwijt zijn of erachter komen dat het verlopen is. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat het een misverstand is dat hij rapper J heeft uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan. Het was volgens hem maar één van de opties die hij bedacht, maar het museum wil er niet aan meewerken. J treedt vanavond op in de Gelredome. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar het dodelijke Hanta-virus rondging, is vertrokken uit Rotterdam. Daar is het van top tot teen schoongemaakt en gecontroleerd door de GGD. Het is nu onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar begint het volgende week aan een nieuwe cruise. Dua Lipa probeert het goed te maken met inwoners van Palermo op het Italiaanse eiland Sicilië, die last hebben van haar trouwfeest. Dat duurt het hele weekend en daarvoor heeft Dua Lipa een groot deel van de binnenstad afgehuurd. Gedupeerde inwoners zouden een schadevergoeding hebben gekregen van bijna €6.000. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
33: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
34: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
33: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
35: Oh. Goedemorgen allemaal.
36: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl. Casino.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar €1,49.
5: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
6: 538. Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij

0: willen zien als Ed Sheeran. Volgens Ed zelf is dat geen goed idee voor het voortbestaan van de mensheid.
1: I'm happy that a majority of the world don't look like me because maybe less people get laid.
0: Ed Sheeran en Martin Garrix gaan er 7 omhoog in de Global Dance Chart met

0: Short en Kygo omhoog naar nummer 4. De top 3 heetste dance hits ter wereld staat op scherp. Eerst is hier Armin van Buren.
1: Goedenavond, Wessel van Diepen.
0: Het is kwart voor Dance Department bij 538. Wat zit er allemaal in?
1: Nou, ik heb veel Nederlands talent vanavond.

0: voor de vijfde week vastgeroest, lijkt wel, op nummer 2. Another and Talk to You. Zaterdagavond, Radio 538, Wessel. De Global Dance start met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en Radiomonitor.com de heetste dancehit op aarde? Bibi Rexha zat een tijdje niet zo lekker in de vel en stelde zichzelf toen de volgende vraag.
1: What is my religion when I'm feeling a little confused or whatnot? And I said, music. And music is my new religion.
0: Ze maakte er een wereldhit van voor de zevende week, de populairste dancehit op aarde. De nummer 1 van de Global Dance Chart. Bibi Rexha en Faithless. En New Religion.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
6: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
9: 538 Festival Onderdag.
10: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
11: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichtingjarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Odido. Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
18: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
19: Dus, kom op, naar buiten.
18: Univé, daar plukt u de vruchten van.
20: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: 538 Nieuws.
7: 9 uur. Bij het Gelre Dome hebben 3 mensen een anti-Joodse betoging gehouden voor het concert van rapper J. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. En daarom stonden er Joodse organisaties met waarschuwingsborden. De anti-Joodse betogers stonden daar vlak tegenover, maar zijn weggestuurd. In Amstelveen is een vrouw aangevallen door een jongen op een fatbike. Ze was aan het wandelen toen ze door hem werd betast. De aanranding was 2 weken geleden, maar de fatbiker is nog steeds spoorloos. Daarom roept de politie nu getuigen op zich te melden. Een Russische gevangene die gisteren ontsnapte in België is nog altijd spoorloos. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis waar hij behandeld zou worden. Terwijl hij zich verkleedde, trok hij een scherp voorwerp tevoorschijn en bedreigde zijn bewakers. Hij zat vast voor diefstal en geweld. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is een slang achtergelaten, een python van 1,5 meter, in een plastic doos met luchtgaatjes. Sommige medewerkers raakten in paniek, meldt Omroep Gelderland. De dierenambulance heeft hem opgehaald en was verbaasd wat een grote slang het was. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, pof jij even?
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
14: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.

releases van dit moment. En geloof me, er is weer genoeg uitgekomen deze week. Zo heb ik straks de gloednieuwe release van een internationale top DJ die deze zomer neerstrijkt in misschien wel het meest bijzondere gebouw van Nederland. Een gigantische vliegende schotel in Eindhoven. Wie dat is, ga ik je straks vertellen. Na deze classic van Fatboy Slim, maar dan opnieuw uitgevonden door Topic en Marco Generani. Zet je radio harder voor. Right here, right now op 538. Welkom bij Dance Department.

Frontman Dugal. Je hoorde de nummer 1 op Beatport van deze week. Move into the sun hier bij 58 Dance Department. En onze 58 app inbox begint weer lekker vol te stromen met allemaal leuke berichtjes van mensen die naar feestjes gaan of zijn geweest. Vertel ons, wat is dé plek waar je moet zijn vanavond? In de gratis 58 app inbox. Het is Dance Department. Ik ben Armin van Buren. Afgelopen week kreeg ik een WhatsAppje van Oliver Heldens met zijn nieuwste track. Zo gaat het tegenwoordig. Geen e-mails meer, maar gewoon alles via de WhatsApp.

Frequencies. Live it all hier bij 58 Dance Department. En over Lost Frequencies gesproken. Deze zomer gaat hij een show geven bij het Evoluon in Eindhoven. Een gebouw dat iedereen in de buurt kent. Een futuristisch gebouw dat eruit ziet als een gigantische vliegende schotel langs de weg. En dat decor, een zomeravond en Lost Frequencies achter de draaitafel. Dat klinkt als een hele gave combinatie. We blijven bij nieuwe muziek. Uit eigen land dit keer. Oliver Heldens en Satisfied hoor je nu in Dance.

helemaal terug naar mijn allereerste dagen als DJ in de Nexus in Leiden. Toen draaide ik het origineel van Basement Jaxx. Dit is de nieuwe versie van Gorgon City, Jump and Shout. Het is Dance Department, het is 538, ik ben Armin van Buuren. We gaan even de balans opmaken, de leukste feestjes van vanavond. Dit zijn de drie vaakst genoemde feestjes in de 538-app. Veel mensen gaan naar Free Your Mind in Arnhem dit weekend, heel veel plezier daar. En opvallend vind ik toch ook wel Fiesta Macumba, het strand van Scheveningen, die heel veel binnenkomt. Maar met stip op 1 het 909 Festival in het Amsterdamse Bos. Oh, dat wordt een feestje. Bizar goede line-up daar. Morgen staat daar bijvoorbeeld Eric Prince op het podium. Tijdloze classic dit. Align hoor je nu in Dance Department op 538.

0: grootste sportevent ter wereld.
1: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
0: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
1: Het WK Voetbal
0: 2026.
1: En deze donderdag
0: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
1: tot leven.
0: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
0: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
0: Het WK Voetbal. Beleef je. Met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar €6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
11: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
16: Lineker! Ja, Gary Lineker!
15: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 21:30 op 6.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
19: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
20: Dus jij denkt aan inktentoners bij 123 Inkt?
21: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
20: Zo geregeld. 123inkt.nl.
22: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is.
0: PostNL wil samen met Stichtingjarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
23: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
26: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
27: vakantie!
26: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Hola, collega.
29: Hey.
28: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
29: Mark?
28: En die prijzen.
29: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
28: Oeh, ja.
30: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
31: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
32: Sorry, maar het is WK!
33: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
34: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
35: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
36: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
37: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
38: 18 plus speelbewust.
39: Ja. Echt serieus?
40: Oh, wat een geld.
41: 18.000. Godverdikke me.
42: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
43: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
44: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
38: 18 plus speelbewust.
43: Open nu gemakkelijk ASM sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
45: 538 Nieuws.
46: 10 uur.
47: Rond het concert van rapper J in het Gelredome zijn 2 mensen opgepakt. Ze misdroegen zich bij een demonstratie, maar zijn zelf geen betogers, zegt de politie. De Joodse organisatie Sidi protesteerde tegen J zijn antisemitische uitspraken. Ze zeiden dat sommige bezoekers de Hitlergroet naar hen deden. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is de haven van Rotterdam uitgevaren. Het is onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar worden passagiers opgepikt voor de eerste cruise nadat op de Hondius het dodelijke hantavirus uitbrak. Het schip is de afgelopen weken in Rotterdam grondig schoongemaakt. In Noorwegen zijn er in één klap heel veel nieuwe orgaandonoren bijgekomen. Normaal zijn het er op een dag tientallen, maar gisteren ineens een paar duizend. De stijging zou te danken zijn aan het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Zij is ernstig ziek en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. In Groningen is een klasseuitje nogal onverwacht afgelopen. Leerlingen van een jaar of 14 gingen naar de tewaterlating van een schip, maar stonden te dichtbij en werden weggespoeld door de enorme golf die ontstond. Een filmpje ervan is een hit op TikTok. 1 jongen kneusde zijn enkel, verder is iedereen oké, meldt RTV Noord. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: de meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
2: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar €1,49.
3: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
9: This is about to go down.
10: Hi, this is Calvin Harris.
11: Hey, this is Mel P.
12: Hi, this is Chris Lake.
13: Hi, it's Cole Shield.
14: Hey, this is John Summit.
15: Your destination for the best beats.
16: 538 Dance Department.
17: By Armin van Buuren.
18: Op dit moment staat ergens op Ibiza een DJ op een rooftop te draaien. En op verschillende plekken in Nederland is zojuist het laatste.

releasen namelijk hun debuutalbum. En geloof me, mocht je deze gasten nog niet kennen, dan weet je dat hun naam de komende jaren heel veel voorbij gaat komen. Ze zijn inmiddels officieel doorgebroken in Amerika, staan op alle grote festivals en alle grote house DJ's draaien hun tracks.

verschillende landen. En uiteindelijk met, ik denk wel wat geduld en vriendelijk blijven pushen, is die nu uiteindelijk uitgekomen op het label van Camel Fat. Het is gewoon vet om te zien dat ook de hele band in de credits staan en allemaal best insane. Dit is Holt en dit is mijn remix van Nothing But Thieves. Welcome to the DCC.

hoor je die stem? Die vrouwenstem? Dat is de stem van mijn eigen vrouw, Erika. Dit is een nieuwe versie van de Let the Music Guide You, een plaat die ik een aantal jaar geleden heb gereleased. Die hoorde in de nieuwe versie. En mijn vrouw was er ook bij afgelopen maandag. Toen hield ik een klein feestje in de Loft in Amsterdam. Speciaal ter gelegenheid van 25-jarig bestaan van mijn radioprogramma. Ik deed ooit op 1 juni 2001 de allereerste uitzending van de State of Trance. En straks hoor je natuurlijk een nieuwe hier bij 538. Dan door naar de meest belangrijke dance release van deze week. Bounty Hunter, Whoops, de

0: Deze op hoort, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
2: Ja, lekker.
0: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Voor elke verfklus, Kip Wassitech Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
6: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
7: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
8: Dat vindt Unive ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Unive buitenspeelbox.
7: Dus kom op, naar buiten!
8: Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuis-in, mooi wonen.
12: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
16: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
21: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
22: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
23: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
24: Zo, reclame.
0: Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
24: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
25: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: 1 seconde is alles wat je nodig hebt. Om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling. Rauw. Lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
27: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
28: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
29: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
30: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
31: Ik wil als dino.
32: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
33: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
34: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
35: Hey, ben je er weer?
36: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
35: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
36: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
35: Ja, lekker. Je
37: voelt je taak, een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
38: Echt beetstreekt.
39: 538 Nieuws.
40: 11 uur.
41: Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel 2 mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. En de zaterdag de kant van het parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de arena is geweest. Verkopers op marktplaatsen en Vinted denken dat zijn fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
4: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi, stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
14: This is about to go down.
15: Yo, this is Hilo.
16: Hey, this is Frankie Risardo.
17: What's up, this is Afrojack.
18: Hey, this is Reinier Zonneveld.
19: The biggest DJs in the mix.
20: 538 Dance Department.
19: This is the Dance Department Hot Mix.
21: Dit is Frank Vala.

een agenda die voller zit dan ooit. Van Amsterdam tot Ibiza, van Tomorrowland tot zijn debuut op de mainstage van Awakenings volgende maand. De opmars van deze Nederlander lijkt voorlopig niet te stoppen. Nu

Dance Department 538. Je hoort een van de grote nieuwe talenten in de toekomst van Dance Department. Frank Fala. Het grappige is, deze man gaat al een tijdje mee in de scene. Ik kwam hem wel eens tegen, want hij was namelijk heel lang de tourmanager van Mau P, maar vliegt inmiddels zelf de wereld over. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze mix vindt. Laat even wat weten in de gratis 538-app. En dan.

con ustedes.

gewoon hier op 538. Een van de nieuwe namen waar je de komende jaren heel veel van gaat horen. Hij opent volgende maand de mainstage van Awakenings 2026. En vanavond sluit hij onze mainstage.

Mensen die onderweg zijn naar huis. Zo te zien is Free Your Mind in Arnhem net klaar. En Stella zijn eerste eigen festival is ook net klaar. En Adam Beyer heeft net zijn laatste track gedraaid op het 909 Festival. Hier op 538 hoor je tot middernacht Amsterdams supertalent.

0: Time flies when you're having fun. Zo hadden we nog wel even door willen gaan. Maar Tiësto staat voor je klaar hier op 538. Het afgelopen uur hoorde je een nieuwe naam. Maar wat een talent. Frank Vala hier op 538. Mocht je de hele show nou terug willen luisteren... of ook eerdere hotmixen van bijvoorbeeld Benwall, Clapton of Kygo... dat kan gewoon via 538.nl. Rest me nog één ding te zeggen. Dank, dank, dank aan het hele Dance Department team... waar we elke week de show mee voor je maken hier bij 538. Jochem Hamelink, Rens Gooseling, Jordi Warner, Sanne Klinkhamer... Quincy Truno en Lisbeth Strobbe. Veel plezier straks met Tiësto.
1: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk en yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49. Fomar!

0: vind je bij Bol.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
2: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
9: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
1: Lineker!
2: Ja, Gary Lineker!
0: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets... Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
12: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens... nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
13: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
14: Hakje dag!
15: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg-app? Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
17: vakantie!
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
19: Sorry, maar het is WK!
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
21: 538 Nieuws.
22: 12 uur.
23: Het concert van rapper Jay in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen... maar dat is niet gebeurd. Maandag is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is vanavond stilgelegd... omdat er wolven rondlopen. Het is niet veilig voor mens en dier om verder te zoeken, zegt het zoekteam. Morgen gaan ze verder. Ze zijn op zoek naar een man van 73... die sinds donderdag is vermist in de buurt van Epe. Hij zou op een rode fiets rijden. Een natuurgebied in Drenthe is per ongeluk onder water gezet, meldt de regionale omroep. Door een storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij extreme regen op te vangen. Een boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. En in Noorwegen hebben zich de afgelopen dagen duizenden mensen aangemeld als orgaandonor. Ze deden dat nadat ze hoorden dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst staat voor een nieuwe long. De Noorse Donorstichting zegt dat ze blij zijn met alle aandacht voor orgaandonatie, ook al heeft het een verdrietige aanleiding. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

Nadat ik deze track van DJ Try en Pagan voor het eerst draaide als een ID, wil iedereen weten welke track het was. En goed nieuws, het komt uit op Musical Freedom. Thinking of You van DJ Try en Pagan. Een hele vette plaat. En daarmee zijn we weer begonnen aan de nieuwe Prismatic bij Tiësto 508. Het komende uur ga ik veel nieuwe tracks voor je draaien. Zo hoor je onder andere Keller, Jade, Carlo OK, Picassi en Silva Bumpa. Maar eerst een klassieker, I Need a Miracle, maar dan gecoverd door Mike Monberg en Coco Star.

Automatic bij Tiësto op 58. En zojuist hoorde je Tethered van Seal. Daarvoor RSCL en Jambo en KLP Surrender. En Chate en Kara Oké, You Make Me Stay. Ik kan niet wachten tot het zomer is, want ik heb zoveel toffe shows staan op de planning. Uiteraard de poolparties en clubshows in mijn Las Vegas residency. Maar ook kun je me vinden in Ibiza, elke maandag in augustus in Universe. En op 31 juli doe ik een hele speciale show in Brussel bij het Atomium. En mijn complete tourschema kan je vinden op tiesta.com/tour. Verder met de muziek, DJ Planet Express, All of Me.

superpopulaire track momenteel, On Tonight van Silva Bampa. En die hoorde je zojuist. Daarvoor Ocean, Nobody en Keller, Can't Get Enough. We gaan het BPM iets laten zakken met deze plaat van Hart Antoine, Raw.

Een mooie selectie tracks in de mix in Prismatic bij Tiësto 58. Zojuist hoorde je Leblanc, String Anthem. Daarvoor Alex Brighting, Colors in de Delta Fault remix. Nosy, Things I've Never Seen. En Andrea Oliva, Neon Hearts. En dit is Montzilla, The Words to

Flows. En daarvoor Ardent en No Chasa, It Gets Better. Stan V met Breathe en Sodin Next To You. En dus heeft het uur van Prismatic er al op. Vond je de mix tof? Laat het me weten op mijn socials, @Tiësto. En volg ook mijn Prismatic by Tiësto playlist op Spotify. Als je meer van dit soort muziek wil horen. Ik wens je een heel fijn weekend. En voor nu de laatste track voor vandaag. Loudness, Running Back.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Overdag gaan ze weer verder. Kanye West, of J, heeft tijdens zijn concert in Arnhem niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Veel mensen wilden dat hij het land niet inkwam vanwege zijn antisemitische uitspraken. Tijdens het optreden sprak hij het publiek amper toe en hield hij zich vooral bezig met de muziek. Het beruchte cruiseschip Hondius, waar een tijdje geleden het Hantavirus uitbrak, heeft de haven van Rotterdam verlaten en is onderweg naar het Noorse Spitsbergen. Volgende week wordt er een cruise langs de Noordpool meegemaakt. Voordat het schip wegkomt, moet het wel grondig gedesinfecteerd worden. En bij een dartswedstrijd in Denemarken heeft Michael van Gerwen een man laten wegsturen die was verkleed als Elvis Presley. Hij was door een sponsor ingehuurd om het publiek te vermaken, maar van Gerwen vond hem te irritant. Van Gerwen wist het toernooi uiteindelijk wel te winnen. Hij versloeg in de finale de Engelsman Luke Humphries. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: Hey Ruben, ik heb hem nog nooit meegemaakt. Ik ben jarig met kerst. Ja. Eerste kerstdag.
1: Ja, ja.
0: En afgelopen maandag op 1 juni gingen ze langs al die leven voor mij.
1: Ja, sorry daarvoor.
0: Maar dat was omdat we natuurlijk iets te vieren hadden. Namelijk 25 jaar van het bestaan van dit radioprogramma. En dat gaan we straks in uur nummer 2 vieren. Dan hoor je een stuk van mijn set opgenomen afgelopen maandag. In een gratis feest wat ik deed.
1: In Amsterdam.
0: Ja, in Amsterdam in de Loft. Dit uur hoor je nieuwe tracks van Richard Durand, Tiësto, Key 4050 en mijn versie van Toka mee. Samen met niemand minder dan Piet Tong. Maar ik wil beginnen met een nieuwe plaat uit Italië van The Agents of Time. Samen met de zangeres Force. Dit is Oblivion bij State of Trance op 538.

0: 538, dit is de State of Trance. Ik ben Armin van Buuren. Ongeveer een jaar geleden werd ik benaderd door de legendarische DJ Pete Tong. Die ken je misschien wel van Radio 1 en zijn Essential Mix. En natuurlijk van al zijn platen ook. Hij heeft een project samen met Jules Buckley. En dan doet hij met een klassiek orkest eigenlijk herbewerkingen van oude danceplaat, topplaat. En daar komt binnenkort een nieuwe versie van uit. Hij vroeg mij om samen te werken aan Toka's Miracle, de track van Fragma. Al van alweer, volgens mij, 30 jaar geleden.
1: Ja.
0: We hebben daar dus een nieuwe versie van gemaakt. Maar het vette was, hij liet mij volledig vrij om, dus met al die stems die ik kreeg, ja, hè, dus de alle onderdelen van het nummer.
1: Van het orkest.
0: Van het orkest, maar ja, ook de stem van Poppy Bascom, een nieuwe versie te maken. En die komt niet uit op Armada, maar die komt uit op Ministry of Sound binnenkort.
1: Ja. Hey, is het dan zo, hij gaat natuurlijk dat orkest doen. Dan in Londen, volgens mij, is het een heel groot orkest. Is het dan niet zo dat je denkt van, ah ja, weet je wat, ik spring er even bij met mijn piano.
0: Nee.
1: Even Toka's Miracle spelen.
0: Nee. Nee, want ik vind het gewoon heel vet wat hij doet. En het, weet je, wat het is nu, het staat al als een huis.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, ja.
0: Niet zo toe te voelen. Maar wel heel vet dat dus binnenkort een plaat uitkomt van mij met Pietong.
1: Met Pietong. Wat toch één van je helden is, denk ik ook.
0: Ja, absoluut. Ja. Er is maar één man die zo'n legendarische stem heeft, toch?
1: Ja.
0: Daarvoor hoorde je de trending track Ebenezer en Sarah de Warren, Colorblind. En Matt Fax maakt een nieuwe versie van het anthem van de State of Trance 900, Lifting You Higher. Deze week is er ook een pakket uitgekomen met allemaal remixen van de anthems. Natuurlijk om 25 jaar State of Trance te vieren. Want daar hebben we het over deze week. Je luistert naar een bijzondere uitzending van de State of Trance. Aflevering 1280. Exact 25 jaar geleden begon ik in een klein studiootje in Amsterdam met de allereerste uitzending. Dat was op 1 juni 2001. En ter gelegenheid daarvan heb ik dus afgelopen maandag, 1 juni, in de loft in Amsterdam een set gedraaid. Gratis voor de fans die daar zich voor hadden ingeschreven. En die set hoor je straks in uur nummer 2 hier bij 538. En het feest gaat verder, want we vliegen ook naar Hongkong en Vietnam. En 18 juni zijn we in Polen. In Hongkong sta ik onder andere face-to-face met Kiki. Daar heb ik heel erg veel zin in. Mm-hmm. En wie komen daar nog meer, Ruben?
1: Ja, Billy Gillies, Laura van Dam is er bij Lotten, het project van Ben Gold. Marlo komt uit Australië invliegen en ik ga zelf ook zetten met Ruben erom.
0: En in Vietnam sta ik weer face-to-face met Kiki. En dan zijn mijn gasten
1: Cosmic Gate. Fede Korsten die gaat een hele nieuwe versie doen van zijn Kujala-set. Nifra is erbij en ook ik, Ruben de Honde, is er weer bij.
0: En in Polen sta ik dan face-to-face met John Summit. En net toegevoegd, misschien heb je gezien op socials, 14 november zijn we iets dichter bij huis, namelijk in de Drumshed in Londen.
1: En dat is echt een spectaculaire locatie.
0: Ja, dat is heel, heel bijzonder. Daar worden heel veel vette feesten gegeven. Maar dat wordt dus onze eerste binneneditie van de State of Trance ooit in Londen. Ik heb er heel veel zin in. Alle info en tickets vind je op stateoftrance.com. Straks een monster van een plaat van Key 4050. Dat is een project van Brian Carney en John O'Callaghan. Maar eerst, volgens mij is dit wel een contender voor
1: de Ja, deze gaan we aan het eind van het jaar voor kerst wel horen in de top 50.
0: Ja, dit is... je gaat hem nu voor het eerst horen. Want volgens mij heeft hij nog nergens anders gedraaid. Wat een mooie plaat. Richard Durant, hij was er ook bij afgelopen maandag in de loft in Amsterdam. Dit is zijn nieuwste creatie met Rinat Nevo. Dit is Goodbye, My Love.
2: 538.

0: Elk jaar zit er altijd wel eens een aflevering bij van de State of Trance dat je denkt, nou, deze week zaten er wel een paar hele mooie platen bij. Ik draaide net al de Tune of the Week, de nieuwe van Richard Durand met Rinat Nevo. De plaat heet Goodbye My Love. Ik denk dat die heel hoog in de top 50 van het jaar gaat eindigen. Dat zegt mijn kippenvel. Gewoon.
1: Ja, maar die platen die je dus net draaide, die kan je ook alvast met potlood invullen in de top 10, denk ik zelfs.
0: Ja, een aantal jaar geleden had John O'Callaghan en Brian Carney uit Ierland een project gestart dat heet Key 4050.
1: Ja.
0: Ze maakten toen een plaat met Bo Bruce, die heette I Love You. Misschien ken je hem nog.
1: Ja.
0: Was toen een van de grootste trance-platen van het jaar. En ze hebben dus een opvolger gemaakt in 2026. En die hoorde je net Empty Space hier op 538. Ook hoorde je Nitrous Oxide met zijn nieuwste track Noir, Skyfall en Edu Bravo, Origin and Destination. Als het allemaal een beetje snel voor je gaat, maak je geen zorgen. De hele playlist van State of Trance staat voor je klaar op je favoriete streamingportal. En natuurlijk stateoftrance.com. Zometeen gaan we naar De Loft in Amsterdam. Afgelopen maandag vierde ik daar 25-jarig bestaan van dit radioprogramma. 1 juni 2001 deed ik ooit de allereerste uitzending. En dat wilde ik vieren niet met een mega-evenement op die dag, want het is natuurlijk een maandag. Maar ik had een klein groepje fans uitgenodigd. En die hele set staat ook klaar voor je op mijn YouTube-pagina. youtube.com/Armin van Buuren. En je hoort straks in uur nummer 2 een stuk van die set. Dus veel classics en een waanzinnige sfeer. Maar eerst, Daxon. Hij is net hersteld van zijn hersentumor. Wauw.
1: Ja, dus hij heeft tot gehoor aan één kant heeft hij dus niet meer.
0: Wow.
1: Maar het stopt hem niet in de studio, want hij is nog steeds echt fantastische tracks aan het uitbrengen. En hij is ook weer terug aan het toeren. Dus dat is wel echt fantastisch om te horen.
0: Nou, dat doet hij met één oor hartstikke goed werk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Want dit is zijn laatste creatie. Je hoort het nu op 538. Daxon en Shining Bright.

is een van de grootste minimal house classics. Wordt heel veel gedraaid door techno-dj's. Oxia Domino. En dit is een nieuwe versie gemaakt door Space 92. Daarvoor ook een nieuwe versie van een classic. Uit 2006 kwam het origineel van Sean Tye's Lift. Deze is gemaakt door de Trance Moms. Je bent bij State of Trance. Tijd voor de set uit de Loft in Amsterdam. Afgelopen maandag vierde ik exact 25-jarig bestaan van dit radioprogramma. Je hoort straks 1 uur van die set. Die staat trouwens helemaal online met super toffe beelden op youtube.com/Armin van Buuren. Maar voordat het over is, de Service for Dreamers. Deze week een plaat aangevraagd uit Italië door Roberto. Hij wil de Dimension horen met Adagio in G minor.

0: Volgens mij was de originele componist Albinoni. En de track heette Adagio in G Minor. En die is helemaal vertranced door Dimension uit Spanje. Werd aangevraagd door Roberto. Die wilde deze plaat super graag horen in de State of Trance. Dus bij deze. Zou het leuk vinden om je een keer te zien bij de opname van de
1: Radio 538. Studio.